0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Poolse-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal.
2: Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
2: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
4: Daar is de winst.
5: 5-7,
4: 16. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
2: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. De politie onderzoekt de brand in een sportschool in Utrecht gisterochtend. Die was ontstaan in de sauna. Er waren vlammen te zien en er kwam veel rook vrij. De brandweer had het vuur daar snel onder controle. Eén persoon was aanwezig in het pand toen de brand uitbrak. Hij kon op tijd naar buiten. Utrechtse agenten troffen gisterochtend per toeval een auto aan midden op een rotonde in de Rivierenwijk. Volgens de bestuurder ging het stuur tijdens het rijden ineens op slot. De bestuurder bleek niet onder invloed te zijn, bleek uit testen. Een ontruiming van een supermarkt in Nieuwegein door kortsluiting in een koeling. In eerste instantie werd gisteren een brandmelding gedaan bij de Jumbo, maar dat was dus niet het geval. De stoppen werden uitgeschakeld en daarna kon iedereen weer gewoon boodschappen doen. Opluchting bij FC Utrecht in Rotterdam werd tegen Excelsior de eerste overwinning van het seizoen gehaald. En dat gebeurde pas in blessuretijd. De trainer was natuurlijk blij, maar vond het dat zijn ploeg het wel iets te spannend maakte.
4: Ik heb liever dat het gewoon 0-3 had gestaan of zo. Dus ik ben gewoon realistisch. Hoe sneller in de tas, hoe beter. Dus, alleen ja, het is wel de ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist. Dat heeft ook zijn charmes.
3: Zondag dan moet FC Utrecht opnieuw naar Rotterdam en dan voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Het weer. Vanochtend kon het nog wat mistig zijn. Verder vandaag bewolking, af en toe een zonnetje en vanmiddag 23 graden. En hier en daar kan er wat lichte regen vallen.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door al eens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

c'est la vie. Dat is het leven. Een hele goede morgen. Het is maandag. Het is wat mistig geweest vanochtend. Maar als ik nu naar buiten kijk, dan is het hier in ieder geval een beetje zonnig. 12 graden op dit moment. En de tweede helft van de ochtend gaat alle mist helemaal verdwijnen, hoor. Vanmiddag trekt er wat bewolking over en er kan hier en daar een buitje vallen. We hebben op dit moment de zon en dat ziet er hartstikke goed uit in ieder geval. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even met z'n allen gaan doen. Als je naar Utrecht komt rijden, dan sta je een aantal keren stil op de A2 tot en met Geldermalsen. Dan de A2 Utrecht richting Amsterdam. 4 kilometer file tussen Breukelen en Apkoude. Dan gaan we naar de A12 tussen Reewijk en Nieuwebrug. Daar staat 4 kilometer. Dat is Den Haag richting Utrecht. En dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Daar staat tussen Maren en Houten 10 kilometer file. A27 tussen Gorkum en Lexmond 3 kilometer file. En tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweert de andere kant op de A27 6 kilometer file. En dat zijn ze op dit moment. Verder dus met muziek.

enorm eet voor Samuel Welten en Russo en Boom. En Russo komt uit Houten en Samuel uit Utrecht natuurlijk. Maar dat wist je al. Weet je wie ook uit Utrecht komen? Allerlei mensen die naar de klimaatmars van deze week zijn geweest. Was weer een hoop ophef over, want er liepen ook weer mensen met andere vlaggen tussendoor en dingen te schrijven waarvan ik dacht, ja. Maar klimaatmensen die zeggen, ja, we moeten stoppen met die fossiele energie en overgaan naar andere dingen. En daar kun je het mee eens of oneens zijn. Maar een heleboel mensen ook uit Utrecht. Jan met zijn zoon Aaron bijvoorbeeld uit onze Domstad. En hij had een spandoek bij zich. Aaron, er staat Utrecht aan zee. Nee, moet ik even een beetje uitleggen. Stel dat, want er wordt, ja, ze zijn nogal doemerig, die klimaatmensen. Die denken, ja, weet je, als Nederland een keer overstroomt, dan is dat een groot gedeelte van ons land. Dat is natuurlijk ook wel zo. Daar moeten we ook echt rekening mee houden. Want heel veel mensen leven gewoon beneden het zeepeil. Hè? Maar Utrecht, dat zou eventueel dan boven de zeespiegel blijven. Want wij zitten nou eenmaal bij de Utrechtse Heuvelrug. En dan krijg je Utrecht aan zee. Daar komt dat spandoek vandaan. Utrecht aan zee, nee. En die vader van Aaron, die staat met een wat zuurig bordje. Wir haben es gewusst, oftewel wij weten ervan. We kunnen niet zeggen, we hebben er nooit van gehoord. Nou ja. Aaron, even terug naar die 11-jarige Aaron. Of die echt bang is dat Utrecht straks aan zee ligt. Nou, misschien, maar niet als ik nog leef, zegt Aaron. Maar als ik in de zomer het steeds warmer voel worden, dan is het gewoon ook niet meer fijn. En nu zeggen mensen nog lekker warm, hè, maar uiteindelijk wordt het steeds warmer. En dan krijg je problemen, zoals we nu al zien. Aldus Aaron. Bosbranden oogsten die mislukken, zegt vader Jan. En op zijn bordje staat wat ik net heb genoemd. En je mag niet meer beweren dat je het niet hebt geweten. Nou, zo zie je maar weer. Er waren nog andere mensen, ook uit Utrecht, die staan met naam en toenaam in de Telegraaf. Want daar haal ik het stukje uit. Jan en Marianne, 59 en 62 jaar, Minnie en Kees, die kwamen zaterdag op de fiets uit Utrecht richting Amsterdam. En ze droegen het wielertenue van Cycling for Climate. Ja, zo heet dat echt. Oftewel, fietsen voor het klimaat, dat de opwarming van de aarde uitbeeldt. En hier moet je gewoon bij zijn. Nou ja, alle leeftijden waren daar trouwens. En Marianne, een van die Utrechtse fietsers, die zei, ja, ik ben net terug van een tocht in de Alpen. Ik vond het echt schokkend om te zien hoe de gletsjers erbij lagen. Sommige zijn bijna niet meer te zien. En dat is verontrustend. Zeker als je kijkt naar het watertekort dat we deze zomer hadden. Ik zie de toekomst er somber in. Er moet echt veel mee gebeuren. Ja, mensen zijn allemaal wat somber. Ik denk, volgens mij komt het wel goed, hoor. Maar goed, daar ben ik dan, hè. Het ligt aan mij, hoor. Oh, yeah.

Het in de wat in een billydans en ik hoor niks geks. Ik lees allerlei dingetjes en dat kijk ik allemaal. Social media enzovoort enzovoort. Heel veel mensen zijn hun zwembad of hun tenthuisje in de tuin, een partytent, aan het afbreken, wegzetten, schoonmaken en opruimen voordat de herfst echt losbarst. Ja, morgen is nog best mooi weer, hoor. Maar goed, we hebben natuurlijk een beetje dat herfstachtige gevoel al in ons hoofd. En dan krijg je dat natuurlijk. Zo ook bij de zwembaden. En het dak ging er helemaal af, om het zo maar eens te zeggen. Nu gaat hij weer op. Zwembad de Kromme Rijn, daar is zwem in de buitenlucht alles behalve nieuw. Al sinds 1868 zwemmen wij hier. En het was eigenlijk een natuurzwembad. In 1915 werd het bad officieel geopend. Het water kwam rechtstreeks uit de Kromme Rijn. Het Noorderbad had gewoon water ook uit de Vecht, hè, wist je dat? Maar goed. En de Kromme Rijn is dus voor het zwembad de Kromme Rijn de aangewezen persoon geweest, jarenlang. Waarmee het bad in een open verbinding stond. En in de volksmond kreeg het bad de bijnaam de Timp, vernoemd naar een bekende badmeester. Zwemmen in het rivierwater heeft ook zijn nadelen, namelijk, daar kwamen we later achter, door vervuiling van de rivieren en de rattenoverlast, werd het natuurbad al in 1957 weer gesloten. En een paar jaar later kwam er een nieuw zwembad naast de oude locatie. En zo was zwembad de Kromme Rijn, geboren in 1964. Het zwembad zoals we nu kennen werd in 2011 gebouwd. Het ontwerp maakt het mogelijk om het dak en de wanden van het 50 meter wedstrijdbad in de zomer open te zetten. En dat betekent dan dak eraf, de licht

uitgebreide vol. Een patatkraampje erbij. Lekker afkoelen. Nou, in deze zomer, afgelopen zomer, kwamen 100.000 bezoekers naar het zwembad de Kromme Rijn. Dat is voor het eerst sinds 2018 dat het zwembad tussen mei en augustus zoveel bezoekers heeft getrokken. We hadden een hete zomer en dat weet je ook eigenlijk wel. Leuk hè? Het hele verhaal wist ik ook allemaal niet hoor. Ik ben er wel een paar keer wezen zwemmen. Maar deze verhalen had ik geen idee van. Maar het dak gaat er dus nu weer op. Want ja, we gaan andere tijden beleven. Hè. We gaan langzamerhand weer. Ik zag de eerste reclames al van Disney voor de kerstmis. Toen dacht ik, oh nee. Maar ja, goed. We zijn pas op half september, joh. Hier is Doe Maar.

Django Wagner en mijn naam, dat is Marina. De beste zangers, die is weer op de tv. En afgelopen zaterdag was zanger Busy, rapper zanger Busy aan de beurt. En ja, Busy die zat vroeger in Yellow Claw. Ja, dat zeg je waarschijnlijk helemaal niks, maar die zijn heel populair geweest. Frans Duits heeft nog een liedje met ze opgenomen. Dat was enorm leuk. Frans heeft dat niet echt uitgebracht. Ik heb dat in die tijd wel gehoord. En dan dacht ik, nou, die zijn lekker bezig. Nou, Busy heet eigenlijk gewoon Leendert het Roelandschap. En die staat in de aflevering altijd een beetje centraal, want hij zit naast Zoe Levi. En die twee, die zijn echt opkomende artiesten. Wij draaien ze ook al heel lang hier bij Bingo FM. En dat is leuk, hè? Nou ja, tijdens dat Yellow Claw gedeelte van zijn carrière, begin van zijn carrière, voordat hij solo ging, was hij heel druk. En had hij een bomvolle agenda en kampte hij vaak met heimwee naar huis. En voelde zich depressief. Nou ja, na de geboorte van zijn zoon kwam hij tot het besef dat het roer om moest. En is dus met een carrière begonnen. Nou ja, hoe leuk is dat? Hier is hij met Weekend, Busy. Wij gaan langzaam naar het nieuws van 8:30. Ik ben zo bij je terug. Leuk, hè? Een nieuwe artiest. Weer helemaal aan het filmen.

0: boeien.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. De politie onderzoekt de brand in een sportschool in Utrecht gisterochtend. Die was ontstaan in de sauna. Er waren vlammen te zien en er kwam veel rook vrij. De brandweer had het vuur daar snel onder controle. Eén persoon was aanwezig in het pand toen de brand uitbrak. Hij kon op tijd naar buiten. Utrechtse agenten troffen gisterochtend per toeval een auto aan midden op een rotonde in de Rivierenwijk. Volgens de bestuurder ging het stuur tijdens het rijden ineens op slot. De bestuurder bleek niet onder invloed te zijn, bleek uit testen. Een ontruiming van een supermarkt in Nieuwegein door kortsluiting in een koeling. In eerste instantie werd gisteren een brandmelding gedaan bij de Jumbo, maar dat was dus niet het geval. De stoppen werden uitgeschakeld en daarna kon iedereen weer gewoon boodschappen doen. Opluchting bij FC Utrecht in Rotterdam werd tegen Excelsior de eerste overwinning van het seizoen gehaald. En dat gebeurde pas in blessuretijd. De trainer was natuurlijk blij, maar vond het dat zijn ploeg het wel iets te spannend maakte.
6: Ik heb liever dat het gewoon 0-3 had gestaan of zo. Dus ik ben gewoon realistisch. Hoe sneller in de tas, hoe beter. Dus, alleen ja, het is wel de ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist. Dat heeft ook zijn charmes.
5: Zondag dan moet FC Utrecht opnieuw naar Rotterdam. En dan voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Het weer. Vanochtend kon het nog wat mistig zijn. Verder vandaag bewolking, af en toe een zonnetje en vanmiddag 23 graden. En hier en daar kan er wat lichte regen vallen.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

1981, Linda Williams. Het is een wonder. Het is een wonder dat dit mee mocht doen aan het Nationale Songfestival, een internationale songfestival. En leuk. En deze zangeres die had al een liedje opgenomen met de componist van dit nummer. En de componist van dit nummer is Kees de Wit. Nou, een heleboel ruzie. Allemaal mensen van platenmaatschappijen, nadat ze mocht meedoen, zeiden: ja, ik heb de tekst geschreven. Nee, zei Kees de Wit, dat heb ik geschreven. Ruzie stond er met Sonja Barend in dat programma, werd het uitgesproken. En als je bij jezelf denkt, waar heb je het allemaal over, Fred? Nou ja, Linda Williams die werd bekend met ook een liedje van Kees de Wit, een Engelstalig liedje in het programma Telebingo van Mies Bouwman. En Kees de Wit die heeft ooit nog een duo gehad met Marjan, een van de vele Marjannen van Frankie Mirella. En Kees de Wit die heeft ook de liedjes geschreven onder het pseudoniem Pietje Potent voor Johnny Hoes. Dat is van 74 tot 80 uitgebracht. Ik weet het nog goed, op de camping, cassettes. En dat waren echt, als je terugluistert, nou echt hele pikante liedjes, hele schuine liedjes. Grappig is dat eigenlijk, hè? Kees de Wit, een componist die dat allemaal maakt. En Linda Williams hoorde je net. En die heeft dit liedje uitgebracht nadat hij het voor haar geschreven had. En daar brak een enorme ruzie over uit. Het werd uiteindelijk nummer 9, want het Save Your Kisses For Me, dat was de inzending. Die won uit Engeland dat jaar. Wat een verhaal, hè? Als je bij jezelf denkt, Fred, ik heb helemaal niks begrepen van al die namen en de verhalen die je genoemd hebt. Dat is helemaal niet erg. We gaan nu weer terug naar de huidige tijd. Hou je bek, M.A.'s en Maskie bij Bingo FM.

Rudy, ja. Geloof me. En John Bester. Jij mijn wereld bent. Hi, Bibi. Hi, Bibi. Dat is niet zo'n enorme hit als een hoop mensen gedacht hebben, maar het is wel een hitje, hoor. 1962, op een 10 mei, kreeg meneer Kok, autobestuurder bij het GVU, een sleutel. En hij was een van de eerste bewoners op de Achillesdreef, de straat evenwijdig aan Racheldijk. Die ging wonen in Overvecht. Nou, dat is toch echt heel mooi eigenlijk. Een heel verhaal over Overvecht. Ik heb de wijk ook gebouwd zien worden. Niet dat ik daar heel veel rondliep, hoor. Maar toen ik op de, zoals dat toen nog heette, lagere school zat, zo in de derde, vierde klas, toen gingen mensen met z'n allen richting Overvecht, uit Zuilen. Heel veel mensen. En daar waren nog niet veel voorzieningen. Bijvoorbeeld aan de deur zouden wel melkboeren en bakkers komen. Maar ja, een heleboel mensen zeiden in 1962... nou, dan woon je nog een beetje eenzaam. Want dat was één grote zandvlakte, helemaal opgespoten, hè, Overvecht. Werd in ieder geval hard gewerkt om de eerste straten in Overvecht klaar te krijgen. In begin jaren 60. En nou ja, het is heel bijzonder eigenlijk. Want in 1961 werd begonnen met de aanleg van de wijk Overvecht. En schreef het Utrechtse College van Burgemeester en Wethouders een straatnamenprijsvraag uit. Ik zit er nog wel eens aan te denken. Want die bulten die je daar hebt, die daar aangelegd zijn. Een soort grasvelden met wat bomen erop. Dat was eigenlijk allemaal afvalbergen. En hoe dat daar heb ik eigenlijk nooit meer iemand over gehoord. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Utrechters die kregen 2 maanden om met ideeën te komen voor die straatnamen. En ook toen werd er aan Utrechters gevraagd van wat zou je leuk vinden? Nou, thema's die kwamen voorbij. Geldsoorten, jonkvrouwen, hoofddeksels, landbouwwerktuigen en plasticsoorten. En ook waren er voorstellen om straten te vernoemen naar keukengrij. Echt waar. Paplepeldreef, vleesvorkdreef en soeplepeldreef. En het menselijk lichaam kwam ook nog een keer voorbij. De oogdreef en de teendreef en de doodshoofddreef. Nou, dat is allemaal voorbij gekomen. Uiteindelijk zijn er, dat weet je, hele bijzondere dreven voorbijgekomen. Ook met name van sommige rivieren waar we niet zoveel mee hebben. De Neckardreef, dat is een rivier, Neckar. Dat weet je of dat weet je maar niet. Maar goed, nieuwe woningen die werden niet in één keer neergezet in Overvecht, maar stap voor stap. Dat is tot 2040 doorgegaan, moet je nagaan. En dat is toch een verhaal. Want er is altijd gebouwd. Op dit moment telt Overvecht een heleboel woningen. Maar er wordt dus nieuw bijgebouwd. Dus eigenlijk is er nooit gestopt met bouwen. En verbouwen. Want er is ook wel een hoop naar beneden gedonderd. En weer opnieuw opgebouwd. Ach ja. Overvecht, wat een wijk. En ik heb het altijd wel een hele bijzondere wijk gevonden. Ook een wijk waarvan ik dacht, nou, ik hoef daar niet zozeer te wonen. Maar het was functioneel. En zeker in die tijd met die flats. In begin jaren 60 met een douche erin. Dat trok een heleboel mensen aan. Er zijn toen heel veel mensen naartoe gegaan. Een van de eerste moderne, echte grote wijken in Utrecht. Samen met Kanalenland. Want dat was ook een verademing voor heel veel mensen. Overvecht, 1962. En we gaan weer terug richting nu de familie Kok. Of zij daar nog wonen, staat er eigenlijk niet bij. Maar dat kan me niet voorstellen. En dan zullen ze ook, en zouden ze daar nog wonen, zullen ze ook wel heel oud zijn. Hier is de dijk en bloedend hart. Mooi verhaal. Dit verhaal over Overvecht kun je terugvinden in het AD.

de files. Hoor. De A2, er staat wel 10 kilometer file door een kapotte auto op de A2 Utrecht richting Amsterdam. De rechterrijstrook is dicht tussen Maarsen en op Koude Hout. Daar rekening mee als je richting Amsterdam wil rijden. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gouden en Nieuwebrug en tussen Woerden en Heimelen staat vervolgens ook 4 kilometer file. A27 tussen Gorkum en Lexmond, 6 kilometer file. En de A27, 4 kilometer file.

Nacht van je dromen, nou dat moet allemaal blijken. Heb je lekker gedroomd vannacht? Ik ben benieuwd eigenlijk wel. We gaan richting het nieuws van 9 uur op deze eerste dag van een nieuwe week, de 14e september. Dat doen we met Tabitha. Ik ben benieuwd waar zij dit jaar nog mee gaat komen, eerlijk gezegd. Hier is Hallo met mij. Lekker liedje richting het nieuws. Tot zo, tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
2: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle Arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
1: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Maan, ik wil gewoon een beetje leven. Maandag 14 september. Haha, ook, ook. Goeiemorgen. Het vijfde uren van de ochtendshow. Met wat info en lekkere muziek. Hier is Vincent Porrem.

Ja, de zon zien zakken in de zee. Dat kan morgen, wordt het heel lekker weer. Misschien als je nog even naar de zee wil. En dan denk je bij jezelf, Fred, wat zeg je nou? Dat is echt te doen, hoor. Over twee weken dan gaat het campingseizoen alweer afgelopen zijn. Hè. Dan moet alles weer dicht. Vroeger, toen ik nog een tenthuisje had in Katwijk aan de Zee, waren deze twee weken altijd druk. De hele tent moest weer afgebroken worden. Alle spullen moesten weer naar huis via de routes. En alles moest ingepakt. Ach ja, zo ging dat vroeger. Over twee weken is de campingseizoen voor ook mensen afgelopen. Geschiedenisdocent Niels Frerichs van het Amadeus Lyceum in Fluiten die staat in de finale van de verkiezing geschiedenisdocent van het jaar. Ik wist nooit wat ik wilde worden. Ik weet het nog steeds niet, hoor. En ik heb natuurlijk nooit een fatsoenlijke baan gehad. Maar ik dacht altijd wel, nou, geschiedenisleren, dat lijkt me nog wel leuk. Of toetjes maken. Nou ja. Bijna 200 geschiedenisdocenten uit heel Nederland die werden genomineerd voor de prijs van onder meer het Rijksmuseum, het Nationaal Archief en de NTR. En Frerichs, die werd voorgedragen door zijn eigen leerlingen. En dat maakt de nominatie voor hem extra bijzonder. Hij zegt, dat vind ik nou echt leuk dat mijn leerlingen de moeite hebben genomen om mij te nomineren. Het werk heeft dan nooit als werk gevoeld, zegt hij. Als je elke dag iets kunt betekenen in het leven van jonge mensen, dan is dat het mooiste wat er is. En zelf is hij ook nog niet zo oud, hoor. Dus ik zou die foto zien. Nou, dat is leuk. Ja, geschiedenis, ik zeg altijd maar, als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat met z'n allen. Nou, zegt hij eigenlijk exact hetzelfde. Het gaat juist over ons en wie wij vandaag de dag zijn, geschiedenis. En door het verleden te begrijpen, leer je de wereld van nu beter kennen. Ook een mooie uitspraak eigenlijk. Volgens Frerichs is juist dat laatste in de huidige tijd belangrijk. En een tijd waarin het soms lijkt alsof degene die het hardst roept automatisch gelijk krijgt, is het belangrijk dat leerlingen leren kritisch te denken, argumenten te wegen en verschillende perspectieven te begrijpen. Geschiedenis is al lang niet meer jaartallen uit je hoofd leren en de bijbehorende dingen. Nee, het is gewoon van wat gebeurde er toen en wat hebben we daar vandaag nog aan overgehouden. Daar komt dat eigenlijk wel op neer. Op 3 oktober is er een jury en die gaat bekendmaken in het Rijksmuseum in Amsterdam wie uiteindelijk de winnaar wordt. En de finalisten krijgen die dag eerst nog een laatste opdracht. Nou, is dat leuk? Ja, het is hartstikke leuk en heel bijzonder. Hij is een van de 3 finalisten. En daar mogen we best trots op zijn. Hier is Roland Beelen, Dansvloer Dilemma.

Ai, ai. Joey Nicolai en Tinto de Vrano. Is er een nieuwe single uit van Cadans of is dat een nieuwe single van Frans Bakker? Ik weet het niet helemaal. Frans Bakker is de zanger van Cadans, 74 jaar. Hij heeft een nummer uitgebracht, Eén Nacht. Of het nou als Cadans of als Frans Bakker moet worden uitgebracht, ik durf het je niet te zeggen, joh. Nou, Cadans was natuurlijk hartstikke populair in de jaren 80 met In het Donker en Intimiteit. En Frans Bakker is op een gegeven moment gestopt met de band in de jaren 90 naar Curaçao verhuisd. En nu is hij weer terug en hij heeft weer een liedje opgenomen. Dat heel veel jaren zegt hij, ja, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk gewoon om te doen. En zo'n liedje, ja, ik hoef me niet druk te maken over de concurrentie met Nederlandstalige zangers en zangeressen. Ik hoef me niet staande te houden. Ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. Ik ben ondertussen een dagje ouder en ik hoef er ook niet meer van te leven. Aantal jaren geleden heb ik de band geholpen, wat er nog van bandleden waren in Nederland, met het verzamelen cd'tje wat ze hadden uitgebracht. Nou, heel veel gezond, want in de jaren 80 hadden ze overal getekend als jonge band, als aankomende band. Zo, oh, dan hier een handtekening, daar een handtekening. Nou, die rechten lagen bij advocatenkantoren, kleine platenmaatschappijen die niet meer bestonden. Uiteindelijk is dat allemaal bij elkaar gebracht en er is niet echt een nieuw liedje uitgebracht. Of dit nou een Cadansliedje is of een Frans Bakkerliedje, daar durf ik me eigenlijk niet over uit te spreken. Het is wel een lang liedje, dus ik denk bij mezelf, weet je wat, ik laat dat gewoon even horen. Eén Nacht, hier is Cadans of de nieuwe single van Frans Bakker. Ik weet het eigenlijk niet. Wel, die stem, die herken je uit duizenden als je van Cadans houdt. Nou, luister maar eens.

Nee, geen nieuwe wetsigheden. Gewoon een liedje, een vakmanliedje. Ze moet eigenlijk Bezienkendans en één nacht hoor je hier bij Bingo FM. Gewoon omdat het kan en omdat we graag je de nieuwe muziek willen laten horen. Terug naar deze tijd.

Sinneke weg uit die sleur. We gaan richting het nieuws van 9:30. Dat doen we samen met Suzanne Freek en Niemand. En daarna ben ik nog een half uurtje bij je terug met nieuws, weer en verkeer en nog veel meer. Tot zo. Tot

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. De politie onderzoekt de brand in een sportschool in Utrecht gisterochtend. Die was ontstaan in de sauna. Er waren vlammen te zien en er kwam veel rook vrij. De brandweer had het vuur daar snel onder controle. Eén persoon was aanwezig in het pand toen de brand uitbrak. Hij kon op tijd naar buiten. Utrechtse agenten troffen gisterochtend per toeval een auto aan midden op een rotonde in de Rivierenwijk. Volgens de bestuurder ging het stuur tijdens het rijden ineens op slot. De bestuurder bleek niet onder invloed te zijn, bleek uit testen. Een ontruiming van een supermarkt in Nieuwegein door kortsluiting in een koeling. In eerste instantie werd gisteren een brandmelding gedaan bij de Jumbo, maar dat was dus niet het geval. De stoppen werden uitgeschakeld en daarna kon iedereen weer gewoon boodschappen doen. Opluchting bij FC Utrecht in Rotterdam werd tegen Excelsior de eerste overwinning van het seizoen gehaald. En dat gebeurde pas in blessuretijd. De trainer was natuurlijk blij, maar vond het dat zijn ploeg het wel iets te spannend maakte.
4: Ik heb liever dat het gewoon 0-3 had gestaan of zo. Dus ik ben gewoon realistisch. Hoe sneller in de tas, hoe beter. Dus, alleen ja, het is wel de ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist. Dat heeft ook zijn charmes.
3: En zondag dan moet FC Utrecht opnieuw naar Rotterdam. En dan voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Het weer. Vanochtend kon het nog wat mistig zijn. Verder vandaag bewolking, af en toe een zonnetje. En vanmiddag 23 graden. En hier en daar kan er wat lichte regen vallen.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Maar het ziet er mooi uit op dit moment. Hè. En ook Gordon, ja, hij heeft de nodige zaken. Hij deelt weer een sneren uit, dus het gaat goed met hem. Laten we het daar maar een beetje op houden. We hebben vandaag zo ongeveer 22 graden. Morgen, dan wordt het echt nog zomers. Vandaag hebben we dus zo ongeveer de 22 graden. Bijna geen wind en bijna geen neerslag. En dat is morgen en overmorgen ook zo. En dat is eigenlijk fijn, hè. Woensdag 18 graden, maar morgen dan kan het zomaar 6, 27 graden worden. Het wordt heel voorzichtig, 24 graden in Utrecht voorspeld. Maar ik denk dat dat ietsje warmer gaat worden. Een zuidwestenwind 2. En woensdag dan is het bijna geen wind. En heel af en toe een heel klein buitje. Ik denk dat het perfect weer gaat worden. Even kijken naar de situatie op de weg. Laat ik dat eens even doen, want het is al een tijdje geleden dat ik je even op de hoogte heb gebracht. Het valt allemaal reuze mee, hoor. Het is trouwens een graadje of 14 op dit moment in Utrecht. Tussen Maas en Vinkenveen op de A2 staat een 5 kilometer file. En dan verderop kom je nog een stukje in de file. Maar dat valt allemaal reuze mee richting Amsterdam. A27, 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. Dat zijn ze eigenlijk wel. Ik heb tijd voor muziek. Zo wil je van je sneller en zing.

Roxy Dekker en Bare Minimum. En ze heeft gewoon de Johan Cruijff Arena gewoon uitverkocht in een minuut. Ongelooflijk. Wandelen, fietsen, sporten of gewoon aan het water zitten. Utrecht wil de oevers van, ja, even opletten, of de Amsterdam-Rijnkanaal en de Merwedekanaal, tenminste voor een heel stuk, de komende jaren omvormen tot één groot park. Het zogenoemde rondje Stadseiland moet uiteindelijk 12 kilometer lang worden. En daarmee is de langste oeverpark van Nederland. Nou, allemaal heel idealistisch, maar het park moet als een groen lint om een groot deel van Utrecht West en Zuidwest komen. Nou, dat begint bij strand Oog en Al en dat loopt dan via het Amsterdam-Rijnkanaal richting de Wagenaarkade en de Roosevelt Boulevard. En dan via de oevers bij Kanalenland en de Merwedekanaalzone gaat de route verder richting de Noordersluis en dan gaat hij weer omhoog langs het Merwedekanaal. Het is een soort oog, als je het zo ziet, het oog van de horens, daar lijkt het een beetje op. Het wordt dus nu al voorlopig rondje Stadseiland genoemd. Ja, het is in principe, als het is door water omringd, dus dan is het een soort eiland. Maar ja. Extra groen is volgens de gemeente nodig, omdat Utrecht groeit. En tot 2040 komen er na verwachting ruim 100.000 inwoners bij, waarbij vooral het westelijk deel van de stad groeit. Het park moet dan niet alleen een plek worden om te wandelen, te fietsen, te sporten en te ontspannen, maar ook bijdragen aan verkoeling, biodiversiteit en de opvang van regenwater. Ja, ik verzin het niet, maar wordt niet in één keer aangelegd. Sommige delen zijn er al, hè, zoals het strand bij Oog en Al, terwijl andere stukken nog moeten worden ontwikkeld. Onder meer de parkzones bij de Wagenaarkade en Den Hommel en de oevers langs de Kanaalweg, die staan op de planning. De gemeente verwacht dat het volledige rondje in 2035 klaar is. Het is wel weer een project. Wij mogen meepraten over hoe het park eruit komt te zien. En tot 2 oktober aanstaande, dan moet je wel echt opschieten hoor, kun je ideeën doorgeven. Dat is natuurlijk al eind september, maar je kunt tot 2 oktober ideeën doorgeven. Ik heb het even voor je geopend. Staat als een rondje Stadseiland, dan kun je de vragen in lijst gaan insturen. Welke buurt woon je? Nou, ik woon in een hele andere buurt. Daar moet ik er even bij zitten. Oh, Zuilen. Niet dat dat wat uitmaakt volgens mij, maar nou ja, je kunt het dus invullen en dan kun je meepraten hier. Eerder gehoord over de plannen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is voor mij compleet nieuw. En dan maak je gebruik van de route en of verblijfsplekken langs het rondje Stadseiland. Nou, als ik naar de overkant loop, dan zit ik al aan het kanaal, dus dat lijkt me niet zo. Maar goed, er staan ook allemaal foto's bij van wat er allemaal verder te doen is en hoe vaak maak je gebruik van deze route en welke geprek gebruik je dan het vaakst en welke plekje gebruik je nog meer. Wat vind je prettig aan de plekken waar je komt? Is dat het groen of de horeca of de fietsenroute enzovoort enzovoort. Nou, je kunt dat allemaal invullen op denkmee.utrecht.nl. En als je naar de duik gaat, dan kom je via een linkje daar vanzelf op terecht. Is het leuk? Ja, op zich. Het is wel een van de, nou, wat leukere ideeën wat ik de laatste tijd gehoord heb uit het stadhuis, moet je heel eerlijk zeggen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat worden en hoe zich dat ontwikkelt. Wij blijven een beetje in Utrecht, want je had het Utrechtse bandje Braak. Daar zat onder andere Sherry in, van een dame uit Suriname. En Braak, die hadden allerlei liedjes en suite voor een hypochonde. En dit liedje is opgepikt door André Hazes. En dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden, dat hij juist dit nummer heeft opgepikt. Want het is een heel slepend en eigenlijk heel donker nummer. En daar gaat het ook om. Waarom is het zo donker om je heen? André Hazes.

0: Ja, die oude Bob, hè, die mag bij een of andere hele grote countryster in Amerika mee gaan doen. Daar is die heel erg opgewonden over. En Mo, nog even blijven. Nou, dat doe ik zeker niet. Dit was de ochtendshow. Ik wens je een hele fijne maandag. Straks John Schaap, daarna onze Lawrence en Kevin en Henry.
1: Vincent voelt echt niks als hij een meisje.
0: Ik heb Jampje van Kempen nog.
1: Het, al zo lang.
0: Het is de liefde.
1: Heeft echt hard
0: een fijne maandag.

0: bent.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap. Met John Schaap.

de mannen leren elkaar kennen op kleuterschool de Blauwe Blokkendoos. De plek waar alles begon. Toen speelden ze nog in het keukentje met potten en padden. Maar er kwam al snel ander geluid uit het One Two Trio. De ultieme feestband treedt nog altijd op. Ze maken geen plaatjes meer. Maar met hun plaatjes braken ze wel door. Gimmick hits, zo wil ik ze omschrijven. Juffrouw Touws en

leven die moest vluchten uit Congo. Zeg. Ze kwamen naar Nederland. Zaten hier in een asielzoekerscentrum. En daar begon hij al te dromen over een carrière als zanger in Nederland. Hij ging in de keuken werken en dat is hem ook heel goed afgegaan. En Clouds heeft later zijn droom waar kunnen maken. Hij scoorde zijn hit

Monique Smit en Guido van der Graaf hebben deze week de meest gedraaide single op onze playlist. Beter af alleen, zo heet het liedje, en toch doen ze het samen. Gezellige muziek bij de koffie. Mark Floor die pakt het net even anders aan. Die gaat voor wat sterkers vanmorgen. En hij gaat rijden onder invloed. Mark Floor hoor je zometeen op Bingo. Nadat we met elkaar teruggaan naar de jaren 90. Toen had het goede doel veel successen. En één daarvan heb ik uit onze schatkamer gehaald. Hier is Zwijgen.

Als jong jochie deed Mark Floor mee aan The Voice Kids. Hij won niet, maar kwam wel tot aan de finale. En dat heeft hem alle ruimte gegeven om meer van zichzelf te kunnen laten zien en horen. Mark Floor met... Het is de nieuwe single van Mark.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. Dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door hogere kosten van netbeheerders. Die worden doorberekend aan de klant. Volgens Netbeheerder Nederland moet er veel gebeuren.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Bij Stedin gaan tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet betalen 20% meer. De politie onderzoekt de brand in een sportschool in Utrecht gisterochtend. Die was ontstaan in de sauna. Er waren vlammen te zien en er kwam veel rook vrij. De brandweer had het vuur wel snel onder controle. Eén persoon was aanwezig in het pand toen de brand uitbrak. Hij kon op tijd naar buiten komen. Meldingen van de Aziatische hoornaar blijven toenemen. Maar de provincie Utrecht heeft dit jaar maar één nest van die geelpoothoornaar weg laten halen. Vorig jaar waren dat er bijna 500. De provincie zegt dat het uitroeien van de nesten niet meer haalbaar is. Alleen in de buurt van Natura 2000 gebieden of bij speeltuinen en campings worden ze weggehaald. Gemeenten worden hier vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor. Het weer afwisselend wolken en zon vanmiddag, dan kan er wat motregen vallen. En het wordt maximaal 23 graden.
3: Schaap met John Schaap.

Het zonnetje schijnt boven Utrecht. Heerlijk om van te genieten, zo in het staartje van de zomer. Met de herfst voor de deur moet je die zonnestralen echt even meepakken.

De geruchtenmachine bracht naar buiten dat Marco Borsato zou gaan optreden in dit jaar. Maar het management heeft dit ontkracht. In 2026 zullen er geen optredens zijn van Marco Borsato. Er wordt nu gezegd dat Marco begint in 2027 met zijn eerste optreden bij de Vrienden van Amstel Live, een reeks in Ahoy. Ook dit is nog niet...

0: koffiezetten.com. En daarbij leuke muziek kan draaien. René Vroger, alles kan een mens gelukkig maken. En ik draaide Robert Pater voor je met Nog steeds zijn we samen. Wij zijn samen tot aan de lunch vanmiddag. En ik ben jouw jukebox. Je gooit er een berichtje in en Schaap komt in beweging. En dan ga ik op zoek naar de titel die jij graag wil horen vandaag. Download de app van Bingo FM en stuur dat bericht maar. Dit is William Jans.
1: Hoy pasaste por mi lado. Sin fijarte, sin mirarme de otros brazos. No quisiera

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap. Met John Schaap.

Hans Hofman, goedemorgen Hans. Je vraagt om een mooi liedje voor je vriend Edje van Dulst. Edje heeft heel veel last van zijn jicht. Edje, van harte beter schaap namens mij. En namens Hans draai ik dit liedje.

jouw schuimbaken. Loesoe. Ja, en Peter Beense met mijn donkerbruine broeder. Draaide ik op verzoek van Hans Hofman voor Edje van Dulst. Mooi liedje. Ik had Peter Beense met donkerbruine broeder al heel lang niet gehoord. Dus hebben hem met alle plezier uit de schatkamer gehaald.

geval gaan we je stem vaak horen, Frans Bakker. De vertrouwde stem van Frans, die we natuurlijk in alle hits horen. Frans Bakker heeft als cadans dit liedje gemaakt. Eén nacht.

Numidia, ik bleef geloven. Voor het regio nieuws van 11:30 wil ik met je terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1980. Toen stond Bonnie Sinclair in de top 40.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. Dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door hogere kosten van netbeheerders. Die worden doorberekend aan de klant. Volgens Netbeheerder Nederland moet er veel gebeuren.
5: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
4: Bij Stedin gaan tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet betalen 20% meer. De politie onderzoekt de brand in een sportschool in Utrecht gisterochtend. Die was ontstaan in de sauna. Er waren vlammen te zien en er kwam veel rook vrij. De brandweer had het vuur wel snel onder controle. Eén persoon was aanwezig in het pand toen de brand uitbrak. Hij kon op tijd naar buiten komen. Meldingen van de Aziatische hoornaar blijven toenemen. Maar de provincie Utrecht heeft dit jaar maar één nest van die geelpoothoornaar weg laten halen. Vorig jaar waren dat er bijna 500. De provincie zegt dat het uitroeien van de nesten niet meer haalbaar is. Alleen in de buurt van Natura 2000 gebieden of bij speeltuinen en campings worden ze weggehaald. Gemeenten worden hier vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor. Het weer afwisselend wolken en zon vanmiddag, dan kan er wat motregen vallen. En het wordt maximaal 23 graden.
6: Schaap, met John Schaap.

De nacht is mijn leven. Dit was André Hazes. Na het nieuws hoor je Henry Verwoerd. Hij gaat lekker met je lunchen. En ik sluit dit programma af met een moment van John. Stempels, je leeft maar één keer. Graag tot morgen.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docenten ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

nou graag met jou. Tot 2 uur is dit lunchpakket op Bingo FM. We hebben mooie platen voor je klaarstaan tot 2 uur. En in deze 2 uur uitzending hebben we ook nog natuurlijk het broodje speciaal. En in de 2 uur gaan we even kijken wat er in die oude platendoos zit. Hier is Kees Tolk.

foutje van André Hazes. Zij gelooft in mij. Was dit Do en hij gelooft in mij. We zijn bezig met de lekkerste Nederlandstalige muziek tot 2 uur recht uit het hart van de Domstad. Is dit Bingo FM. Met nu Roxy Dekker.

lekker zeg. Badkamerkraan. Nu hoorde Pascal Redeker hier op Bingo FM. Heb je een fijn weekend gehad trouwens? Het is weer de eerste werkdag van de week natuurlijk. Dus we moeten er weer een week tegenaan beuken. Maar we ondersteunen je met de lekkerste Nederlandstalige muziek hier op Bingo FM. Is er eentje van Sander Korte. En blijf bij mij. Dat lijkt me een goed idee.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. Dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door hoge kosten van netbeheerders. Die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerders zijn de komende jaren veel geld kwijt aan het vernieuwen van het stroomnet. Bij Stedin gaan tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet betalen 20% meer. Tussen Amersfoort en Zwolle rijden tot eind van de middag geen treinen. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst met veel schade tot gevolg. Het is niet bekend of er gewonden zijn. De botsing heeft ook gevolgen voor mensen die vanaf Utrecht naar het noorden moeten reizen. Houdt de reisplanner dus goed in de gaten. Steeds meer mensen zien de Aziatische hoornaar vliegen. Maar de provincie Utrecht heeft dit jaar maar één nest van de geelpoothoornaar weg laten halen. Vorig jaar waren dat er bijna 500. De provincie zegt dat het uitroeien van de nesten niet meer haalbaar is. Alleen in de buurt van Natura 2000 gebieden of bij speeltuinen en campings worden ze nog wel weggehaald. Gemeenten worden hier vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor. Zo'n 1,8 miljoen mensen bezocht dit weekend een monument tijdens Open Monumentendag. Vergelijkbaar aantal met vorig jaar. Ook in onze regio waren tientallen forte bunkers en kastelen open. Ook juniorgidsen verzorgden rondleidingen. Dat gebeurde onder meer in Utrecht. Het weer, afwisselend wolken en zon. Vanmiddag kan er wat motregen vallen. En het is zo'n 23 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt vandaag van Ilse de Lange. Je weet het, een Nederlands product, niet Nederlandstalig gezongen. Tijdens het lunchpakket heb ik even deze voor je gevonden. Ik zei het al, Ilse de Lange. No reason to be shy. Op Bingo.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Raymond Hermans, ons pakken ze niet en we gaan nog lang niet naar huis. Nee, want het is de programma duurt al 2 uur, dus het zou fijn als je erbij blijft natuurlijk. En verder gaan we straks nog de bingo schijf draaien van deze week. En nog meer mooie plaatsen.

0: alleen Jorre Monique Smit samen met Guido van der Graaf. Het is de bingo-schijf van deze week. Terug in de tijd met een protestzanger uit de jaren 60. Dit is Armand.
1: Wil je blijven?
0: Ik wil wel blijven hoor, ja.
1: Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Richel, die zit nog steeds met die gekke makelaar. Nou, wij gaan naar het Regeniers toe en dat doen we samen met Harry Jekkers. Ik hou van mij en dan zie ik je graag straks terug. En dan gaan we kijken wat in die oude platendoos zit.
1: Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden.

Rot lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemiddag. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. Dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door hoge kosten van netbeheerders. Die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerders zijn de komende jaren veel geld kwijt aan het vernieuwen van het stroomnet. Bij Stedin gaan tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet betalen 20% meer. Tussen Amersfoort en Zwolle rijden tot eind van de middag geen treinen. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst met veel schade tot gevolg. Het is niet bekend of er gewonden zijn. De botsing heeft ook gevolgen voor mensen die vanaf Utrecht naar het noorden moeten reizen. Houdt de reisplanner dus goed in de gaten. Steeds meer mensen zien de Aziatische hoornaar vliegen. Maar de provincie Utrecht heeft dit jaar maar één nest van de geelpoothoornaar weg laten halen. Vorig jaar waren dat er bijna 500. De provincie zegt dat het uitroeien van de nesten niet meer haalbaar is. Alleen in de buurt van Natura 2000 gebieden of bij speeltuinen en campings worden ze nog wel weggehaald. Gemeenten worden hier vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor. Zo'n 1,8 miljoen mensen bezocht dit weekend een monument tijdens Open Monumentendag. Vergelijkbaar aantal met vorig jaar. Ook in onze regio waren tientallen forte bunkers en kastelen open. Ook juniorgidsen verzorgden rondleidingen. Dat gebeurde onder meer in Utrecht. Het weer, afwisselend wolken en zon. Vanmiddag kan er wat motregen vallen. En het is zo'n 23 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

On the Cross. Je hoorde Beat Rocks met Henk Wijngaard hier op Bingo FM. Tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. Straks veel plezier met Lawrence. Die gaat ook weer mooie platen draaien. In die tussentijd ga ik het wiegelied draaien van de drie J's en Jeffrey Parmentier.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massa-zaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massa-zaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ome Jan van Willeke Alberti hoorde je hier op Bingo FM. Hele goede middag, maandag 14 september. Fijn dat je er weer bij bent. 2 uur lang bingo in de middag. En we zijn uitgeluncht met Henry. Het was weer smaakvol. En nu genieten van Miss Montreal. Dit is Waar dan ook. Ben

Jan Smit, Cupido, Hordeal, Bingo. Denk even na, 3:15 een foutmomentje. Geef jouw suggestie door lawrence@bingofm.nl of met de app of via Insta @LawrenceNicolaas. Laat het maar weten. We gaan naar Henk Westbroek en Henk Temming. Die vormden eind jaren 80 het goede doel, nooduitgang.

0: kapot smet. Je voelt pas nattigheid als je droog komt te staan. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. Dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door hoge kosten van netbeheerders. Die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerders zijn de komende jaren veel geld kwijt aan het vernieuwen van het stroomnet. Bij Stedin gaan tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet betalen 20% meer. Tussen Amersfoort en Zwolle rijden tot eind van de middag geen treinen. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst met veel schade tot gevolg. Het is niet bekend of er gewonden zijn. De botsing heeft ook gevolgen voor mensen die vanaf Utrecht naar het noorden moeten reizen. Houdt de reisplanner dus goed in de gaten. Steeds meer mensen zien de Aziatische hoornaar vliegen. Maar de provincie Utrecht heeft dit jaar maar één nest van de geelpoothoornaar weg laten halen. Vorig jaar waren dat er bijna 500. De provincie zegt dat het uitroeien van de nesten niet meer haalbaar is. Alleen in de buurt van Natura 2000 gebieden of bij speeltuinen en campings worden ze nog wel weggehaald. Gemeenten worden hier vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor. Zo'n 1,8 miljoen mensen bezocht dit weekend een monument tijdens Open Monumentendag. Vergelijkbaar aantal met vorig jaar. Ook in onze regio waren tientallen forte bunkers en kastelen open. Ook juniorgidsen verzorgden rondleidingen. Dat gebeurde onder meer in Utrecht. Het weer, afwisselend wolken en zon. Vanmiddag kan er wat motregen vallen. En het is zo'n 23 graden.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Jan-Paul van der Meij, een klassieker met een mooie, rijke vrouw. Het is tijd voor Mike Oskam met... met hoef niet te weten. Nou, ik hoef ook niet alles te weten, hoor. Nee, Lawrence is wel heel nieuwsgierig.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie West-Kaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: leven en laten leven. En dat is ook belangrijk in het leven. Corrie Konings hoorde je in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Fijn dat je er nog bij bent. Jari Heiligers onderweg, Vloek van Barcelona. Hoor je naar Bluff met Raccoon. Dit is Glas op Bingo FM.
1: Zijn al mijn denken weg. Dat gebeurt niet bij zoveel.

hoorde René Vroeger met Billy Dans, de stad. Daarvoor hoorde je nog Michael Nobé. Ik voel me te gek. En de vouwmomentje hoorde je ook nog Cher met Strong Enough op Bingo FM. 4:10. Goedemiddag, Lawrence. Hier tot 4:00 ben ik er. Straks Kevin Scholten, hij zegt Kids in de Spits. En dit is VOF de Kunst.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemiddag. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. Dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door hoge kosten van netbeheerders. Die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerders zijn de komende jaren veel geld kwijt aan het vernieuwen van het stroomnet. Bij Stedin gaan tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet betalen 20% meer. Tussen Amersfoort en Zwolle rijden tot eind van de middag geen treinen. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst met veel schade tot gevolg. Het is niet bekend of er gewonden zijn. De botsing heeft ook gevolgen voor mensen die vanaf Utrecht naar het noorden moeten reizen. Houdt de reisplanner dus goed in de gaten. Steeds meer mensen zien de Aziatische hoornaar vliegen. Maar de provincie Utrecht heeft dit jaar maar één nest van de geelpoothoornaar weg laten halen. Vorig jaar waren dat er bijna 500. De provincie zegt dat het uitroeien van de nesten niet meer haalbaar is. Alleen in de buurt van Natura 2000 gebieden of bij speeltuinen en campings worden ze nog wel weggehaald. Gemeenten worden hier vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor. Zo'n 1,8 miljoen mensen bezocht dit weekend een monument tijdens Open Monumentendag. Vergelijkbaar aantal met vorig jaar. Ook in onze regio waren tientallen forten, bunkers en kastelen open. Ook juniorgidsen verzorgden rondleidingen. Dat gebeurde onder meer in Utrecht. Het weer, afwisselend wolken en zon. Vanmiddag kan er wat motregen vallen. En het is zo'n 23 graden.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

nacht met jou van Frans en Sineke hoorde je. Er wordt regionale nieuws, meer nieuws bij Kevin. Straks om 4 uur onderweg naar huis de spitsie met Kevin Scholten. En lees je in de app en bingofm.nl. We gaan naar Brabant samen met Tino Martin, vrienden. Ik ben

wens je heel veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. Ik ben er vanavond weer om 11 uur. Een uurtje Nessie in met elkaar. En anders tot morgenmiddag 2 uur. Bye bye.

0: maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

blijft bij mij tot morgen vroeg. En even een kleine uitleg. Normaal gesproken dan begin ik mijn programma met de files. Maar die komen later voorbij in dit programma. Ja, het schoolseizoen is net begonnen, zullen we maar zeggen. En dat houdt in dat de nodige gesprekken gevoerd moeten worden. En dat kwam vandaag toevallig uit zo rond de klok van 4 uur. Dus ik denk, ik bereid het een en ander voor. Ik zorg ervoor dat er het een en ander op de radio te horen is. En als ik straks weer in staat van paraatheid ben, zo gezegd, dan ga ik zorgen voor de file-informatie. Dus dat je het even weet vandaag. Wel gaan we het even hebben over FC Utrecht natuurlijk. Wat een heerlijke wedstrijd gisteren. We speelden de wedstrijd tegen Excelsior. Ik had gezegd dat het 1-3 ging worden. Maar uiteindelijk werd het 1-2 voor FC Utrecht. Hartstikke goed gedaan. Een doelpunt van niemand minder dan Stefanov. En natuurlijk van Dani de Wit. En ik ben tevreden. Hartstikke blij met de eerste overwinning. Hartstikke

toch wel positief richting de Kuip gaan. Ja, toch? Goed zo, in ieder geval gaan we vrijdag bellen met Paul Pessel en praten hier weer volledig bij je over FC Utrecht. En ik kan me heel goed voorstellen dat Paul ook enorm positief is. Dus hartstikke leuk, ja toch? Goed zo, door met de muziek onderweg, de bingo-schijn van deze week. Maar eerst even tijd voor Jeffrey Kuipers en ik rot op naar Spanje. Nou, dat heb je gedaan, toch?

of Henk Dissel hier op Bingo. Heb je ook een heerlijk weekend gehad? Heb je nog leuke dingen gedaan? Of was het met name een heerlijk rustig weekend? Ja, mijn weekend was hartstikke druk, maar wel rete gezellig, kan ik je melden. Afgelopen vrijdag gingen de kinderen een nachtje logeren. Volgens mij had ik het al even verteld op de radio. En ben ik met mijn liefje richting de stad geweest. Daar hebben we heerlijk gegeten bij een steakhouse. En ik zelf ben voor de Mixed Grill gegaan. Ik dacht, dan heb ik van alles wat. En daarna nog even wat gedronken samen. Echt even heerlijk tijd voor elkaar gehad. Zaterdagochtend lekker ontbeten. Daarna nog even gewinkeld. En daarna kregen we visite. En toen zijn we s'avonds ook maar even wezen te eten. Een heerlijk biefstukje gegeten. Ja, meer een luxe positie kan ik je vertellen. Maar als je mij blij wil maken, dan moet je me gewoon meenemen met eten. Dat is één ding wat zeker is, dus dat je het even weet. En gisteren voetballen gekeken en heerlijk even rustig op de bank gehangen. Dus al met al een heerlijk weekend achter de rug.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Veel schoonmakers staken deze week op onder meer treinstations, universiteiten en hogescholen. Er wordt onder meer gestaakt op Utrecht Centraal. Vakbond FNV heeft opgeroepen om in actie te komen. De bond is het niet eens met het akkoord dat is gesloten tussen de werkgevers en vakbond CNV. Dit akkoord moet opengebroken worden, zegt FNV. De bond wil een hoger loon voor de schoonmakers dan nu in het akkoord staat. Onderzoekers van het UMC Utrecht ontwikkelen een test om hartproblemen bij vrouwen sneller op te sporen. Veel studies zijn met mannen gedaan, waardoor er nog veel onbekend is over het vrouwenlichaam. Hartklachten bij vrouwen worden wel eens onterecht toegeschreven aan stress of de overgang. Om pijnlijke onderzoeken bij vrouwen te voorkomen, wordt nu een bloedtest ontwikkeld. Die test kan trouwens ook voor mannen worden gebruikt. De problemen op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle duren langer dan verwacht. Tot morgenochtend vroeg rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. Eerder vandaag botste bij het Gelderse Ermelo een trein op een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En ook twee inzittenden van de trein raakten lichtgewond. In de trein zaten zo'n 150 mensen. De problemen op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle hebben ook gevolgen voor mensen die vanuit Utrecht naar het noorden willen reizen. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. En dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door de hogere kosten van netbeheerders die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerders zijn de komende jaren veel geld kwijt aan het vernieuwen van het stroomnet. Bij Stedin gaan de tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet die betalen 20% meer. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen is er geregeld ruimte voor de zon en het warmt flink op tot een graad of 24.

0: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest ongeveer 22 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. H27 Almere richting Goijkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagenstein 12 minuten. H27 Utrecht richting Goijkum. Tussen Hagenstein en Lexmond ongeveer 9 minuten. En als laatste H27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 4 minuten vertraging. En de weg is nog steeds niet toegankelijk voor vrachtwagens. Tot zover de fileinformatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

staat zo'n blaadje dat wanneer je in de auto zit, de radio op een tandje harder zet. En heerlijk meeblad met de muziek van Marco Bassato en Ik Leef Niet Meer Voor Jou. Inmiddels ben je weer volledig op de hoogte wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En oké, gaan ze nog eventjes verder kijken, want tijdens dit programma houden je zeker te weten van alles op de hoogte. En natuurlijk kijken we straks nog eventjes naar de situatie op de weg. Afgelopen vrijdag hadden Suus en ik niemand minder dan Jordi van den Boer aan de telefoon. En dat ging over zijn nieuwe single. Wat een gezellig gesprek was dat. En des te meer de reden om te gaan draaien hier

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

12 bij Utrecht blokkeren. De actie volgt op de voordeling van 6 klimaatactivisten die eerder dit jaar de snelweg bij de Meren blokkeerden. Zij kregen een 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. En gaan uiteindelijk opnieuw in hoger beroep. Met de nieuwe blokkade willen de activisten aandacht vragen voor fossiele subsidies. En de oorlog in Gaza en waar de actie zaterdag precies plaatsvindt is nog onbekend. Maar als daar zeker te weten meer over bekend is, hoor je dat hier op Bingo FM. Hier

onder Leidse Rijn Centrum is woensdag 16 september afgesloten. De gemeente voert dan tussen 10:00 en 22:00 onderhoud uit in beide richtingen. Verkeer wordt omgeleid via de Langerakbaan, het Zand, de Terweidesingel en de Vleutsebaan. In de tunnel worden ruim 50 technische systemen gecontroleerd, waaronder de ventilatiecamera's en vluchtdeuren. In oktober volgt er een langere afsluiting van bijna 2 weken voor inspectie van de elektrische installatie. En even spieken, dat is vanaf 12 tot en met 23 oktober. Dan is de tunnel dus in beide richtingen gesloten en dat voor langere tijd. Houd daar dus rekening mee, mocht je de tunnel eigenlijk iedere dag wel gebruiken, zo gezegd. Nu tijd voor mijn klassieker, terug naar de jaren 80. En dat met niemand minder dan Stella Bos. En in de nacht ben jij gekomen.

En ik heb het heerlijk naar mijn zin. Stond dus een beetje te kijken naar de weersvoorspellingen voor de komende dagen. Morgen 25 graden in regen. En ja, de regen blijft wel aanhouden. Want ook woensdag kan er regen vallen met temperaturen rond 18 graden. Donderdag 18 graden en ook vrijdag temperaturen rond 18 graden. En vanaf het weekend gaan de temperaturen wel een beetje stijgen naar waarden rond 21 graden. Maar ook dan kan er zeker te weten een bui vallen in midden Nederland. Wij gaan richting het NOS-journaal van 5 uur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar 1 graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 13 minuten. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stoenhoevelaken 22 minuten. Dat allemaal door een ongeluk en de linker rijstrook is daardoor dicht. H2 Zetelgebos richting Utrecht tussen Alfred Geldermals en Alfred Eveningen 60 minuten. Dat allemaal door een ongeluk en 3 rijstroken zijn daardoor dicht. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Knoopend Oude Rijn en Alfred Eveningen 24 minuten. Ook daar is een ongeluk en de weg is inmiddels weer vrij. H27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 10 minuten vertraging. En de snelweg is nog steeds afgesloten voor zware vrachtwagens. En dan nog even de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht ongeveer 8 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Mijn naam is Kevin Scholten en tot 6 uur rij ik gezellig met je mee naar huis hier op Bingo FM. Bij Gezondheidscentrum Kanalenland aan de Bernadottelaan in Utrecht is vanmiddag een gaslek ontstaan. Dit vermoedelijk nadat een gasleiding tijdens wegwerkzaamheden werd geraakt. Het gezondheidscentrum is het voorzorg ontruimd.

huren te melden. Uit onderzoek van Argos blijkt dat 72% van de Utrechtse studentenkamers op Kamernet te duur wordt aangeboden. Sinds de invoering van de wet betaalbare huur zijn er nog geen boetes uitgedeeld. Wel zijn verhuurders gewaarschuwd en huurders doorverwezen naar de huurcommissie. Utrecht werkt aan een verhuursvergunning waarbij ook de huurprijs wordt getoetst. De gemeente zegt ondertussen

0: grote hype gaat worden. Nou, dit was er eentje van Rutger van Barneveld en Zomerzonnestrand, de 2.0 versie.
1: Heesje en Breesje. En Willy dans op je feestje.
0: Nou, onder andere. Ze zingen over dat meisje. Wij gaan richting het regionale nieuws. Oei, oei.

0: De Kroon Zonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Veel schoonmakers staken deze week op onder meer treinstations, universiteiten en hogescholen. Er wordt onder meer gestaakt op Utrecht Centraal. Vakbond FNV heeft opgeroepen om in actie te komen. De bond is het niet eens met het akkoord dat is gesloten tussen de werkgevers en vakbond CNV. Dit akkoord moet opengebroken worden, zegt FNV. De bond wil een hoger loon voor de schoonmakers dan nu in het akkoord staat. Onderzoekers van het UMC Utrecht ontwikkelen een test om hartproblemen bij vrouwen sneller op te sporen. Veel studies zijn met mannen gedaan, waardoor er nog veel onbekend is over het vrouwenlichaam. Hartklachten bij vrouwen worden wel eens onterecht toegeschreven aan stress of de overgang. Om pijnlijke onderzoeken bij vrouwen te voorkomen, wordt nu een bloedtest ontwikkeld. Die test kan trouwens ook voor mannen worden gebruikt. De problemen op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle duren langer dan verwacht. Tot morgenochtend vroeg rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. Eerder vandaag botste bij het Gelderse Ermelo een trein op een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En ook twee inzittenden van de trein raakten lichtgewond. In de trein zaten zo'n 150 mensen. De problemen op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle hebben ook gevolgen voor mensen die vanuit Utrecht naar het noorden willen reizen. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. En dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door de hogere kosten van netbeheerders die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerders zijn de komende jaren veel geld kwijt aan het vernieuwen van het stroomnet. Bij Stedin gaan de tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet die betalen 20% meer. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen is er geregeld ruimte voor de zon en het warmt flink op tot een graad of 24.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 7 minuten. H1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroenhoevelaken 16 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. H2 Zetelgebos richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg 37 minuten. Ook daar is een ongeluk en ook inmiddels is de weg daar weer vrij. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 8 minuten. En het allemaal ook door een ongeluk en ook daar is inmiddels de weg weer vrijgegeven. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Knoopend Oude Rijn en Beest ongeveer 21 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Hagenstein 9 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 11 minuten. En de weg is tot steeds afgesloten voor vrachtwagens, dat je te verweet. H28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Afrit Elspeet 6 minuten. En als laatste A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 8 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

thuis. Ik ga zo nog eventjes mijn verdwaalde plaattegel te zenden. Maar is tijd voor een prachtige klassieker. We hebben het over Justine Bellemalay en een vriend. Die laat je niet in de steek. En zo

Hier met een klein gezelschap. Eigenlijk op de plek waar het allemaal begonnen is. En uitgegroeid is tot toch wel een groot succes. En ze hebben daar nog één keer opgetreden samen met Carola. En ja, je krijgt kippenvel als je de beelden terugziet. En vooral om te zien en te horen natuurlijk. Ja, dat de stemmen onveranderd zijn en het nog steeds even goed klinkt. En ik heb me laten vertellen dat in oktober het geluidsmateriaal op Spotify terechtkomt. En je daar dan uiteindelijk het hele concert kan terugvinden, zo gezegd. Dus hartstikke leuk. Ben je dan hier op Bingo FM en morgen rond 17:15 dan draai ik weer.

blijven slapen. Ik vind het wel een hele stap, hoor. Malen snel op de radio en het allemaal tijdens op weg naar huis. En het verdere nieuws laten we lekker over aan de Nieuwskamer in Utrecht. En het volgende nieuwsbulletin hoor je straks rond 6:30 hier op Bingo FM. En het geeft mij nog even ruimte om wat gezellige muziek voor je te draaien. Net als deze, de laatste uitgebrachte plaat van Samantha Steenwijk. Wel getiteld, een blik is genoeg hier op Bingo FM.

0: Samantha.
1: Een blik is genoeg en dit was Op Weg naar Huis voor deze maandagmiddag. Dankjewel voor het luisteren. Zo heel veel plezier met de non-stop Los Nicolaas. En natuurlijk tussendoor nog even Utrecht Sociaal. En ik ben er morgen weer tussen 4 en 6 met een nieuwe ronde van Op Weg naar Huis. Ik wens je een hele fijne avond. Geniet ervan en tot morgen hier op Big No FM. Hier is nog even Henk Wijngaard.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst en haat. Maar ik hou me vast aan geluk en liefde. Want dat is voor mij waar het leven erom draait. De

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Veel schoonmakers staken deze week op onder meer treinstations, universiteiten en hogescholen. Er wordt onder meer gestaakt op Utrecht Centraal. Vakbond FNV heeft opgeroepen om in actie te komen. De bond is het niet eens met het akkoord dat is gesloten tussen de werkgevers en vakbond CNV. Dit akkoord moet opengebroken worden, zegt FNV. De bond wil een hoger loon voor de schoonmakers dan nu in het akkoord staat. Onderzoekers van het UMC Utrecht ontwikkelen een test om hartproblemen bij vrouwen sneller op te sporen. Veel studies zijn met mannen gedaan, waardoor er nog veel onbekend is over het vrouwenlichaam. Hartklachten bij vrouwen worden wel eens onterecht toegeschreven aan stress of de overgang. Om pijnlijke onderzoeken bij vrouwen te voorkomen, wordt nu een bloedtest ontwikkeld. Die test kan trouwens ook voor mannen worden gebruikt. De problemen op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle duren langer dan verwacht. Tot morgenochtend vroeg rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. Eerder vandaag botste bij het Gelderse Ermelo een trein op een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En ook twee inzittenden van de trein raakten lichtgewond. In de trein zaten zo'n 150 mensen. De problemen op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle hebben ook gevolgen voor mensen die vanuit Utrecht naar het noorden willen reizen. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. En dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door de hogere kosten van netbeheerders die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerders zijn de komende jaren veel geld kwijt aan het vernieuwen van het stroomnet. Bij Stedin gaan de tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet die betalen 20% meer. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen is er geregeld ruimte voor de zon en het warmt flink op tot een graad of 24.
0: Bingo non-stop.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
4: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
3: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Arrestaties volgen op een onderschepte vracht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Veel schoonmakers staken deze week op onder meer treinstations, universiteiten en hogescholen. Er wordt onder meer gestaakt op Utrecht Centraal. Vakbond FNV heeft opgeroepen om in actie te komen. De bond is het niet eens met het akkoord dat is gesloten tussen de werkgevers en vakbond CNV. Dit akkoord moet opengebroken worden, zegt FNV. De bond wil een hoger loon voor de schoonmakers dan nu in het akkoord staat. Onderzoekers van het UMC Utrecht ontwikkelen een test om hartproblemen bij vrouwen sneller op te sporen. Veel studies zijn met mannen gedaan, waardoor er nog veel onbekend is over het vrouwenlichaam. Hartklachten bij vrouwen worden wel eens onterecht toegeschreven aan stress of de overgang. Om pijnlijke onderzoeken bij vrouwen te voorkomen, wordt nu een bloedtest ontwikkeld. Die test kan trouwens ook voor mannen worden gebruikt. De problemen op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle duren langer dan verwacht. Tot morgenochtend vroeg rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. Eerder vandaag botste bij het Gelderse Ermelo een trein op een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij licht gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En ook twee inzittenden van de trein raakten licht gewond. In de trein zaten zo'n 150 mensen. De problemen op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle hebben ook gevolgen voor mensen die vanuit Utrecht naar het noorden willen reizen. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. En dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door de hogere kosten van netbeheerders die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerders zijn de komende jaren veel geld kwijt aan het vernieuwen van het stroomnet. Bij Stedin gaan de tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet die betalen 20% meer. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen.

lief niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De onderzoekraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pelchtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Vandaag bij ons in de studio hebben we twee gasten. Saree Geurts, zij is boswachter bij Natuurmonumenten. En Hans Olvers, hij is vrijwillig publieksboswachter en gids ook bij Natuurmonumenten. Saree,
1: ja,
0: boswachter, hoe word je dat?
1: Ja, hoe word je dat? Dat is een lang verhaal. Ik was een paar jaar geleden aan het studeren, milieuwetenschappen en bos- en natuurbeheer. En toen ben ik eigenlijk daarna eerst zelf vrijwilliger geworden bij de Waddenvereniging, Wadloopgids.
0: Dat is helemaal in het Hoge Noorden, of niet?
1: Dat was helemaal in het Hoge Noorden.
0: Hier in de buurt?
1: Nee, en ik kom uit Limburg, dus dat was al een stukje verder. En toen heb ik het eigenlijk daar zo naar mijn zin gehad. En vond ik het zo fijn om en mensen mee op pad te nemen en te verwonderen over de natuur. En samen te werken met heel veel andere vrijwilligers. Dat die richting mij heel erg trok, werken met vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
1: En ik woon zelf in Utrecht, nu al 10 jaar. En toen kwam ik de functie tegen boswachter communicatie en beleven bij Natuurmonumenten.
0: Ja.
1: Wat eigenlijk een beetje dat was wat ik deed, maar dan op het droge. En toen heb ik daarop gereageerd.
0: En geworden.
1: Sindsdien ben ik boswachter communicatie, ja.
0: Ja, en het is bij in de buurt van Kasteel de Haar, hè? Het is Haarzuilens.
1: Ja, landgoed Haarzuilens.
0: Wat zit daar dan? Want daar staat toch een soort landerijen en zo, of is dat veranderd in de loop der jaren?
1: Ja, dat is inderdaad. Dat is inderdaad rondom Kasteel De Haar en dat is ook al redelijk veranderd. Wij hebben dat. Natuurmonument heeft dat eigenlijk nu 25 jaar, 36 jaar in beheer. En het is een heel mooi afwisselend natuurgebied. Eigenlijk aan de rand van Utrecht. Het is, je kan er zo naartoe fietsen.
0: Mm-hmm.
1: Voor mij was het nog. Ik was er nog niet eerder geweest eigenlijk tijdens mijn studie, dus het ging ook een wereld voor me open.
0: Ja.
1: Ik kom er nu heel graag. En het is een heel mooi natuurgebied. En ik raad het echt aan.
0: Het is ook veranderd, hè, ten opzichte van toen het nog niet van Natuurmonumenten was.
1: Ja, het was voornamalig. Het was eigenlijk veel landbouw. En we zijn het nu echt meer aan het terugbrengen als natuurgebied. Dus het iets meer aan het verschalen. En we zien dat de natuur daar wel nu veel verandert. Ja, toeneemt.
0: Want het is niet meer echt landbouw. Het wordt. Is het dan tegenwoordig gras en bomen? Hoe moet ik zoiets voorstellen?
1: Het heeft heel veel afwisseling. Vochtige hooilanden, het heeft boomgaarden, het heeft een voedselbos sinds een paar jaar. We hebben Parkbos De Haar 10 jaar geleden aangeplant. Een heel nieuw jong bos naast Kasteel De Haar. Dus het is inderdaad, het heeft heel veel verschillende facetten eigenlijk. Ja,
0: dus zeker aan te raden.
1: Ja.
0: En als we daar naartoe willen, dan kan je daar. Hoe is dat aangegeven? Je moet gewoon Haarzuilens volgen?
1: Het ligt er een beetje aan hoe je er naartoe gaat. Mm-hmm. Ik ga vaak, je kan natuurlijk met de trein naartoe. Vanaf Vleuten kan je daar op de fiets stappen. Pak ik wel eens een OV-fiets. Maar je kan natuurlijk ook makkelijk gewoon vanuit de stad die kant op fietsen. Ik fiets eigenlijk altijd dan zo lekker over de Gele Brug, voorbij de Douwe Egbertsfabriek.
0: Oh ja.
1: En de koffiewalm. En dan fiets je door langs Vleuten, langs de Haarrijnse Plas. En dan fiets je zo het landgoed op.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Auto is ook. Kan je er ook komen?
1: Ja, zeker. Ja, het ligt ook inderdaad naast de A2. Dus je kan er, het is goed bereikbaar. En je kan bij ons parkeren. Dus dan kom je zo het erf op.
0: En inderdaad, en als men inderdaad een adres nodig heeft, natuurmonumenten.nl.
1: Yes.
0: En dan gaan zoeken op Haarzuilens.
1: Haarzuilens, ja.
0: Haarzuilens.
1: Dan weet je het vinden.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Goed, er is een hele hoop over te vertellen. Jij hebt inderdaad jouw introductie eigenlijk bij Natuurmonumenten heb je verteld. Je zei ook, er is een hele hoop te ontdekken. Ik zou zo meteen eens vragen aan Hans, want hij is gids.
2: Als de koekoek stil zijn eerste ei.

papa juicht, haal een halve stuiver zuring zout mijn toet. En Torner is het lintje van mijn oude strooien hoed. Mama zegt, leg wat steentjes op het randje honingblond. Want

de kudde vlijt zich op het grastapijt, jubelend van plezier. Kees roept, ik ga melken fijn bij het ontbijt en attaqueert een reuzenstier. Papa plaatst heel bedachtzame linkse hoek op Keesjes kaak en moeder fluistert, zakkenroller, lekkere dier.

0: Bij ons in de studio zit Sarah Geurt, zij is boswachter bij Natuurmonumenten. En we hebben ook Hans Olvers en jij bent vrijwillig publieksboswachter en gids ook bij Natuurmonumenten.
1: Ja, ja, klopt.
0: Wat is dat?
1: Een publieksboswachter.
0: Ja, publieksboswachter.
1: Ja, toen ik dat zo zag staan als vacature, toen dacht ik, goh, wat zou dat zijn? Hè? Ik had toen ook me voorgesteld dat ik dan misschien met publiek door het gebied moest gaan lopen of zo. Of dat ik daar zelf moest gaan rondlopen en publiek moest aanklampen van, hallo, vind je het ook zo mooi hier? En dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar dat bleek niet het geval. Publieksboswachter is dus inderdaad wel heel breed. Je bent vooral heel veel betrokken bij publiek, maar dan publiek dat heel gericht komt op evenementen of op festivals of met kinderen die daar een zomerspektakel gaan of een herfstspektakel. En dan ben je dus echt heel gericht bezig met mensen begeleiden. En allengs natuurlijk ook vertellen over het gebied.
0: Ja.
1: Dus echt heel leuk om te doen.
0: Maar doe je dit al lang?
1: Ik denk een jaar of vier, drie misschien, ik denk vier.
0: Ja. Dat doe je naast je baan of die is inmiddels?
1: Nee, ik ben gepensioneerd.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus je geeft aan, je bent vrijwilliger. En er zitten evenementen bij. Is het heel veel werk in een maand of valt het op zich wel te overzien?
1: Nee, dat valt wel mee. Ik las ergens, Natuurmonumenten gaat er zelf vanuit dat je als vrijwilliger toch minstens wel 6 keer per jaar je inzet toont.
0: Mm-hmm.
1: Dat je bezig bent met iets. Ja, ik denk dat ik makkelijke 2 of 3 dubbele daarvan haal. Maar dat hoeft dus niet. Dus als vrijwilliger hoef je niet te denken dat je dus altijd je agenda klaar moet hebben voor om wat te doen.
0: Ja.
1: Daarnaast is het wel zo dat als je ermee bezig bent, dan is dat werk zo ongelooflijk leuk. Het geeft zoveel enthousiasme terug ook, wat je krijgt van mensen. Applaus soms als je als gids hebt rondgeleid.
0: Ja.
1: Nou, je komt gigantisch blij weer thuis. En dat is echt iets heel waardevols.
0: Ja, en je komt natuurlijk met mensen in contact die bewust naar jou toe komen. Tenminste, bewust naar haar zuilens toe komen.
1: Ja, dat klopt. Over het algemeen is dat zo. Maar je hebt toch ook wel, ik leid bijvoorbeeld ook wel eens groepen rond van bedrijven of organisaties die een dagje op de hei zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dan dat willen onderbreken om even een wandeling te doen.
0: Hè? Ja.
1: Een wandeling met de boswachter. Nou, prima. Dan neem je zo'n groep mee op sleeptouw. En dan zijn er een heleboel die wel wat afweten van het gebied. En ook heel natuurminded zijn. Maar je hebt ook best wel mensen die kritisch zijn. En dat is op zich ook wel leuk.
0: Ja.
1: Want dan krijg je ook wel weer hele interessante gesprekken. Je moet ook openstaan voor bespiegelingen van allerlei kanten.
0: Nou ja, dat is natuurlijk, kijk, de wereld zit natuurlijk heel divers in elkaar. En je hebt natuurlijk mensen die zeggen van, natuur. Nou ja, goed, ik heb ook een tuin en dat is natuur. En daar doorheen lopen, ja, maar dan gaan mijn schoenen naar de Filistijnen. Dat is natuurlijk wat Sarah net vertelde. Die zegt van, ja, ik ben gids geweest bij de Wadden.
1: Ja.
0: Nou, één ding weet je zeker, naar de Wadden moet je niet je nette schoenen aantrekken.
1: Nee.
0: En dat is bij haar zuilens, is dat geplaveide paden of is het gewoon ook dat je door de weilanden trekt?
1: Ik heb wel eens inderdaad zo'n groep gehad. En dan, ik kijk meestal wel inderdaad even naar wat er onderaan de broekspijpen te vinden valt. En ik heb
0: weet je
1: daar,
0: wat? Gaan we daar de muziek, gaan we daarover verder.
1: Oké, dat is prima.

Voor de boss. Rijk die regen op die blaad. Rijk de regen op de paad. Rijk de beren. Rijk de kleine eekhoorns. Ga naar die kabbelende beken met de zalmeten en de beren die de zalmeten grijpt. En de cirkel daar is rond aan van de natura. Laat me bomen eten ofzo.

0: In de studio heb ik twee gasten vandaag van Natuurmonumenten. We hebben Saree Geurts. Zij is boswachter, communicatie en beleven. En we zijn met Hans Olvers zijn we in gesprek. En hij vertelde inderdaad, hij is gids voor Natuurmonumenten, vrijwilliger. En je kijkt ook wat voor een soort vlees je in de kuip hebt. Van met wat voor soort mensen ben ik op pad. En wat voor een paar moet ik vooral wel nemen, denk ik. En wat voor paar moet ik vooral niet nemen. Te zien een schoeisel.
1: Want je hebt er soms bij. En dan waarschuw ik ze wel. Van nou, ik zie er allerlei witte gimpen. Of hele nette dameschoenen. Ik leg het ze dan ook voor. Ik zeg, ja, wat willen jullie? Ik heb een heel interessante route. Maar ja, dat zijn wel graspaden. En dat kan er soms zelfs een beetje modderig zijn. Vinden jullie het goed als ik dat neem? Of zeggen jullie nou, dat willen we liever niet.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat ze zeiden van, dat willen we liever niet. Meestal triggert het de mensen toch wel om met mij die paden te volgen die ik ze dan voorstel.
0: Mm-hmm.
1: En het is natuurlijk ook oneindig veel leuker om langs die, ja, we hebben heel veel hagen ook in het landschap, hè, van die Meidoorn en Elsenhagen. Allerlei

0: als je mussen in de tuin wil hebben, dan moeten ze hagen planten.
1: Ja.
0: Dan weet je zeker dat ze er komen. Maar je ziet dus in het veld ook dat daar een bunsing, een hermelijn, allerlei andere marterachtige. En ook een vos die zal daar, nou ja, die komt er niet doorheen, maar die zal er wel graag van speuren.
1: Veel
0: muisjes.
1: Kom je ze wel eens tegen? Volgens mij zijn ze nogal schuw.
0: Die zijn allemaal heel schuw. Ik heb het geluk gehad, dus alweer vorig jaar, een hermelijn te zien bij ons in het gebied. En ik heb niet lang daarna had ik een groep die ik rondleidde. En ik vertelde dus dat paadje, ik stond er met mijn rug naartoe van, kijk, dat paadje daar achter mij, daar zag ik een hermelijn oversteken. En vaak gebruiken ze dezelfde route. Dus misschien dat ik daar ook nog een keer zag. Vervolgens begint mijn gezelschap voor me te springen en te roepen, want er ging er net toevallig achter mijn rug eentje voorbij.
1: Ja,
0: ja ik was te laat. Maar ik denk dat ze het er nu nog over hebben.
1: Ja, nee, want inderdaad, je hoort wel dat we ze hebben. Je ziet ze nooit.
0: Nee, klopt.
1: Nee. Het is wel heel erg leuk inderdaad. Dus dat soort dingen. Kijk, als je in je eentje bent, nou ja, dan let je natuurlijk meer op de weg voor je. Maar als je zo'n groep hebt, die groep is natuurlijk jouw aandachtspunt.
0: Ja.
1: Dus inderdaad, dan zie je niet alles. Maar goed, Je ziet wel enthousiaste mensen. En dat is natuurlijk ook.
0: Daar gaat het om.
1: Want die komen later met een verhaal. Ja. En die zeggen tegen iemand anders, nee, maar als je nou daarheen gaat, ik ga naar Hans toe, dan kom je ongetwijfeld een hermelijn tegen. Dat hadden wij ook.
0: Ja.
1: Is zoiets te boeken? Want je zegt een groep, nou ja, goed, ik denk niet dat jij constant hebt. Want je gaf aan, nou, ik ben er zo'n 16, 18 keer ben ik er per jaar. Men kan het speciaal aanvragen. Een rondleiding, misschien niet alleen voor jou, maar een rondleiding.
0: Ja, we plannen sowieso elk jaar, het jaar rond, plannen we excursies. En dat kunnen allerlei soorten excursies zijn. Mm-hmm. Een historisch pad, een eendenkooi, voedselbos. We hebben ook orchideeën en vleermuizen excursies. Maar ja, dit zijn dan vooral bepaalde momenten in het jaar. Ja. Dus dat hebben we. We hebben voor kinderen heel veel verschillende festivals. Dat heb ik eerder al verteld. Dus dat kan een hoop.
1: Zou zo meteen mee verder. Ik hou van

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Veel schoonmakers staken deze week op onder meer treinstations, universiteiten en hogescholen. Er wordt onder meer gestaakt op Utrecht Centraal. Vakbond FNV heeft opgeroepen om in actie te komen. De bond is het niet eens met het akkoord dat is gesloten tussen de werkgevers en vakbond CNV. Dit akkoord moet opengebroken worden, zegt FNV. De bond wil een hoger loon voor de schoonmakers dan nu in het akkoord staat. Onderzoekers van het UMC Utrecht ontwikkelen een test om hartproblemen bij vrouwen sneller op te sporen. Veel studies zijn met mannen gedaan, waardoor er nog veel onbekend is over het vrouwenlichaam. Hartklachten bij vrouwen worden wel eens onterecht toegeschreven aan stress of de overgang. Om pijnlijke onderzoeken bij vrouwen te voorkomen, wordt nu een bloedtest ontwikkeld. Die test kan trouwens ook voor mannen worden gebruikt. De problemen op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle duren langer dan verwacht. Tot morgenochtend vroeg rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. Eerder vandaag botste bij het Gelderse Ermelo een trein op een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En ook twee inzittenden van de trein raakten lichtgewond. In de trein zaten zo'n 150 mensen. De problemen op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle hebben ook gevolgen voor mensen die vanuit Utrecht naar het noorden willen reizen. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. En dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door de hogere kosten van netbeheerders die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerders zijn de komende jaren veel geld kwijt aan het vernieuwen van het stroomnet. Bij Stedin gaan de tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet die betalen 20% meer. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en het koelt af tot zo'n 16 graden.

0: Bij mij in de studio zitten vandaag twee medewerkers van Natuurmonumenten. We hebben Hans Olvers, hij is een van de vrijwilligers. En we hebben Sarah Geurts en zij is boswachter communicatie en beleven. Je doet het niet alleen, hè? Je hebt mensen nodig.
1: Ja, zeker.
0: Wat heb je nodig?
1: Eigenlijk heel veel handjes. Ik werk in een redelijk klein team. We zijn met 14 medewerkers, maar met maar liefst meer dan 200 vrijwilligers in onze beheerinheid.
0: En daar heb je de bier voor nodig, hè?
1: Dat zijn er al heel veel en daar zijn we ontzettend blij mee. En die zetten we dit jaar ook heel erg in het zonnetje, nu het jaar van de vrijwilliger is. Maar we zijn eigenlijk altijd heel erg blij met nog meer hulp. En we hebben heel veel verschillende vrijwilligersvacatures. En daar zijn altijd mensen welkom.
0: Waar moet ik aan denken?
1: Eigenlijk aan heel veel verschillende dingen. Het zijn vaak een beetje de standaard dingen waar je misschien aan denkt als je denkt aan vrijwilligers van Natuurmonumenten. Namelijk werk in het beheer. We hebben mensen die wekelijks komen helpen, iedere dinsdag. Maar ook mensen die door de week geen tijd hebben en bijvoorbeeld één keer in de maand op zaterdag komen helpen klussen.
0: Het is onderhoud, denk ik, hè?
1: Ja, dat is inderdaad echt het onderhoud. Het is heel gevarieerd. We hebben vrijwilligers die onze BOA helpen met ondersteuning. We hebben monitorvrijwilligers die de monitoring doen van de flora en de fauna.
0: En dat is een soort toezicht of zo? Of wat moet dan aan denken aan monitoring?
1: Echt het in kaart brengen van wat er is.
0: Ja, zeker.
1: Ik word ook heel erg geholpen door bijvoorbeeld vrijwilligers die mij helpen met social media bijhouden. Ik ben zelf niet de grootste ster in Instagram en Facebook. Daar heb je tegenwoordig ook vrijwilligers die graag in hun vrije tijd een handje helpen en zeggen, ik ga wel even wat leuke filmpjes voor je maken en ik ga ze plaatsen en ik ga interviews houden en zo.
0: Oh, leuk. Ja, dus heel gevarieerd natuurlijk ook.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Je kan het zo gek niet bedenken en je kan er eigenlijk wel vrijwilligers voor vinden. Mm-hmm. We organiseren veel evenementen in ons gebied. We zijn ook vrijwilligers voor die het leuk vinden om dat echt te coördineren en op te zetten en draaiboeken te maken. Heel gevarieerd.
0: Gevarieerd en bovendien staat er hartstikke goed op je cv, toch?
1: Ja, zeker. Ja. We zien ook, het zijn veel mensen nu ook uit de stad Utrecht die een beetje onze kant op komen. Mm-hmm. Je denkt bij vrijwilligers misschien wel aan de wat oudere doelgroep. Maar we zien nu eigenlijk wel dat het veel mensen zijn die bijvoorbeeld net klaar zijn met de studie en zich aan het oriënteren zijn en wat ervaring willen opdoen. Daar ben je ook heel erg bij ons welkom natuurlijk.
0: Ja. Ja, want ik sprak inderdaad Hans voordat we het programma gingen maken. En die zei, maar er zitten tegenwoordig ook heel veel twintigers bij. En die werken bijvoorbeeld 3 dagen of 4 dagen in de week. En die hebben dan een aantal dagen over. En dat willen ze nuttig besteden. Dus inderdaad, voor het sociale leven. En daar vallen jullie natuurlijk ook onder.
1: Ja, het is heel gevarieerd. En inderdaad, mensen gebruiken hun vrije tijd graag gelukkig om een steentje bij te dragen.
0: Ik denk dat je met een leuke ploeg mensen werkt, of niet? Want het zijn allemaal gemotiveerde mensen.
1: Ja, zeker. Het is een hele gevarieerde groep. Iedereen heeft een hele andere afkomst of een hele andere achtergrond. Mm-hmm. Maar allemaal met een gezamenlijk gedeelde passie. Dat werkt altijd heel goed. En dat is, daardoor is het altijd heel leuk samenwerken.
0: Ja. We zeiden het even, het kan heel gevarieerd zijn van twintigers. En mensen die gepensioneerd zijn en alles wat er tussenin zit. Maar daaronder zit er ook nog een groep van jeugd. Daar hebben jullie waarschijnlijk ook wat voor. En dan gaan we naar de muziek, gaan we daarover verder.

0: Hans Olvers, vrijwilligers publieksboswachter. En Saree Geurts zitten bij mij in de studio. Ze zijn van Natuurmonumenten. En Saree, jij bent boswachter, maar je bent er natuurlijk nog veel meer omheen. We gaven aan dat jullie vrijwilligersbestand heel gevarieerd is. Hè? Van twintigers tot gepensioneerden. Mm-hmm. Maar onder twintigers zit natuurlijk ook nog een hele groep mensen. Mm-hmm. En hebben jullie daar iets speciaals voor? Of hoe gaat zoiets bij Natuurmonumenten?
1: Ja, leuke vraag. Nou, zeker. We hebben een best wel uitgebreid OER-programma. OER is het jeugdprogramma van Natuurmonumenten. En die zien we eigenlijk ook heel graag bij ons in het natuurgebied. Want het is natuurlijk goed belangrijk dat de natuurbeleving en verwondering al op jonge leeftijd begint.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben we onder andere bijvoorbeeld een speelnatuur voor. Een hele leuke natuurlijke speelplek voor kinderen. Waar je gewoon lekker vies kan worden vooral en de natuur kan ontdekken. Mm-hmm. En we hebben wat beleefpaden, wat bewandelingen in het natuurgebied die gericht zijn op kinderen. En veel leuke excursies en evenementen waar die doelgroep heel erg naar zijn zin heeft.
0: En die evenementen gaan het hele jaar door?
1: Ja, zeker.
0: En als mensen daar wat meer over wil weten, kijk dan gewoon op de site van natuurmonumenten.nl. En dan kun je gewoon zien van wat er inderdaad op dat moment te doen is.
1: Ja, absoluut. We hebben in de herfstvakantie hebben we evenementen. En het voorjaar en rond de zomer, eigenlijk het hele jaar rond, hebben we veel evenementen voor kids.
0: Ja, want inderdaad, natuurlijk in de zomer zijn natuurlijk de ouders denk ik ook vrij. Dus er zullen er waarschijnlijk ook wel diverse evenementen zijn.
1: Ja, zeker. Ja, veel
0: en wat natuurlijk Hans ook al noemde, die zegt van er zijn natuurlijk ook festivals.
1: Ja.
0: En daar heb je waarschijnlijk ook mensen voor nodig. Gewoon inderdaad om zoiets te helpen ondersteunen. Of misschien wel mee op te richten.
1: Ja, zeker. We hebben verschillende evenementen. Dat zijn de Wilde Buitendagen van OER. Het zijn voorjaarsfeesten. Dat zijn muziek- en monumentenconcerten. Best wel gevarieerd. En ook daar hebben we eigenlijk vrijwillige publieksboswachters. Die ons helpen met dat organiseren. Mensen te ontvangen. Mensen in te lichten. En mensen dingen uit te leggen over de natuur.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een hele leuke gevarieerde vrijwilligersfunctie. Waar we eigenlijk ook altijd nieuwe mensen voor nodig hebben.
0: Ja, want inderdaad, zoals je aangaf, er zijn mensen die bijvoorbeeld net beginnen met hun baan. En die trekken in één keer weg, omdat ze ergens anders natuurlijk een andere baan kunnen krijgen. Of ze stichten een gezin. Sommigen blijven in de buurt van Utrecht, maar anderen gaan weg. Dus je hebt verloop, heb jij natuurlijk ook in je vrijwilligersbestand.
1: Ja, zeker. Ja, dat zien we ook inderdaad veel bij de wat jongere doelgroep. Maar we zijn eigenlijk overal blij mee. En we zien ook vaak dat je bent inderdaad de commitment. Die kunnen sommige mensen niet maken om bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks mm-hmm. vrijwilliger te zijn. Dus we zijn ook, we zetten steeds meer in op ook flexibele vrijwilligers. Die bijvoorbeeld gewoon een keer één keertje komen helpen. Gewoon in het beheer of tijdens een evenement.
0: Ja.
1: En daar zijn we, dat proberen we dus ook.
0: En dat staat ook gespecificeerd op de site?
1: Ja, zeker.
0: En is het natuurmonumenten.nl/vrijwilliger?
1: Yes, zeker.
0: Oké, goed. Dus inderdaad, mocht je nou op een gegeven moment denken van maar dat is, het is en in de buurt en je bent lekker buiten, hè, want het meeste is denk ik is buiten.
1: Ja, absoluut.
0: En ik wil eens een keer wat anders doen. Ga gewoon eens naar zo'n site toe en kijk er eens op. Kijk, ik heb het geluk gehad dat ik bij die radio terecht kon als vrijwilliger. Maar inderdaad, we hebben hier natuurlijk Hans, die al een aantal jaren ook al vrijwilliger is. En in het begin misschien iets heel anders deed. Maar nu inderdaad, dat je de natuur intrekt.
2: Ja.
0: En ik denk dat dat nog steeds bevalt, of niet Hans?
2: Absoluut, ja. Het is ons zo nog meer al altijd al prettig om de natuur in te trekken. En in je eentje rond te lopen te denken, wauw, wat is dit hier mooi. Maar het is des te mooier als je dat kan delen met anderen.
0: Ja.
2: Mensen kan mede enthousiasmeren of mede verwonderen. En dat blijft gewoon, dat blijft het samen genieten van wat je nou weer tegenkomt en je laten verbazen. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Dat is gewoon heerlijk.
0: Nee, fantastisch.

0: Sarai Kleurts, boswachter bij Natuurmonumenten, en Hans Olvers, vrijwillig publieksboswachter, zijn vandaag de gast bij Utrecht Sociaal van Bingo FM. Hans, jij geeft rondleidingen.
1: Ja.
0: En als ik zo'n rondleiding bij jou volg, dan kom ik ook langs een aantal bijzondere punten. Hè?
1: Ja, dat kan. Je kunt ook hele bijzondere excursies daar kun je op inschrijven. Hè.
0: Dus, ja.
1: We hebben allerlei dingen. Het historisch pad, voedselbos, eendenkooi.
0: Mm-hmm. Wat is zo'n eendenkooi eigenlijk?
1: Ja, dat is ja, wel aardig dat je dat vraagt. We hebben toevallig op ons landgoed een eendenkooi die echt ongelooflijk oud is. Zo'n 400 jaar. Die is weer door vrijwilligers helemaal voor een groot gedeelte hersteld. Mm-hmm. Zodat je daar mensen kan rondleiden en kan laten vertellen hoe dat vroeger in zijn werk ging. Een eendenkooi is eigenlijk een plek waar van oudsher eenden werden gevangen.
0: Ja.
1: En die waren dus puur om voor de consumptie van, in dit geval de baron van Kasteel de Haar.
0: Ja.
1: En het is gewoon heel leuk om mensen daar tot laten zien hoe dat dan in zijn werk ging. Dus dat is een heel bijzonder punt.
0: Mm-hmm.
1: Een ander leuk punt wat we dan nog wel eens hebben, is vooral in de vogelexcursies. Dat is de oeverzwaluwwand. Een oeverzwaluw, dat is dan een zwaluw die van nature gangen graaft. Liefst in dijklichamen of in oevers van hoge oevers van rivieren of beken.
0: Mm-hmm.
1: En daar in die holletjes, kan soms een meter diep zijn.
0: Okay.
1: In die gangen legt hij dan zijn eieren neer. Wij hebben een oeverzwaluwwand in ons gebied van iets van 250 van dat soort holen.
0: Ja.
1: Elk voorjaar, ik heb dat dit voorjaar ook weer. Elk voorjaar dan halen we ze eerst weer leeg en dan maken ze weer dicht met een speciaal soort zand. Want je zou denken, als het al klaar is, dat gangetje is toch prima?
0: Ja, lekker makkelijk.
1: Ja, lekker makkelijk. Maar nee, zo zit het dan niet in elkaar met zo'n zwaluw. Hij wil per se zelf die gangen graven. Dus we zitten er zit niet anders op. Met een aantal vrijwilligers en een aantal kruiwagens gaan we dan in de weer. We vullen al die gaten weer.
0: Worden helemaal opgevuld. Dus niet alleen maar een laadje aan de voorkant.
1: Nee,
0: maar gewoon niet
1: helemaal weer opgevuld.
0: Okay.
1: We stampen het nog aan met een soort van honkbalknuppel. En dan gaan we wachten. En dan komen in het voorjaar komen de oeverzwaluwen weer. En die zwermen er dan weer daaromheen. En het is, het is gewoon heel mooi om leuk om te zien.
0: En je had het over 250 paar.
1: Er kunnen 250 paar in, ja. En we hebben wel eens een jaar gehad met overbevolking.
0: Ja.
1: Dat ze dus elders op zoek moesten naar geschikte plekken om daar hun hol te graven. Want het kon er niet meer bij.
0: Maar het is een hele grote wand, of niet?
1: Het is een behoorlijk grote wand, ja. En maar ze zitten vrij dicht op elkaar, hoor, die
0: god. Ja, maar goed, er zit natuurlijk een soort tussenwand tussen ieder nest in, denk ik.
1: Nee, er zit maar heel weinig ruimte tussen.
0: Ja.
1: En, maar goed, die beesten weten haarfijn welk nest van hun is.
0: Ja, dat wel. Dus
1: dat is geen probleem.
0: Jij gaat ook niet naar het verkeerde huis. Dus dat
1: precies. Precies.
0: Nee. Hey, mooi. Dus dat is het met speciale excursies. En men kan kijken inderdaad op de site naar excursies die men kan boeken.
1: Ja.
0: Er zijn diverse evenementen het hele jaar door. Saree, jij bent op zoek naar vrijwilligers op alle mogelijke vlakken. Van sociaal media tot inderdaad kijken van hebben wij nieuwe flora en fauna misschien wel in het gebied. Dus ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst. En ik wil de luisteraar uitnodigen. Inderdaad, neem eens een kijkje. En inderdaad, als je het leuk vindt, ga doen zoals Hans doet. Of iets anders op dat gebied. Dus geweldig bedankt.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Teddy Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde, zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Veel schoonmakers staken deze week op onder meer treinstations, universiteiten en hogescholen. Er wordt onder meer gestaakt op Utrecht Centraal. Vakbond FNV heeft opgeroepen om in actie te komen. De bond is het niet eens met het akkoord dat is gesloten tussen de werkgevers en vakbond CNV. Dit akkoord moet opengebroken worden, zegt FNV. De bond wil een hoger loon voor de schoonmakers dan nu in het akkoord staat. Onderzoekers van het UMC Utrecht ontwikkelen een test om hartproblemen bij vrouwen sneller op te sporen. Veel studies zijn met mannen gedaan, waardoor er nog veel onbekend is over het vrouwenlichaam. Hartklachten bij vrouwen worden wel eens onterecht toegeschreven aan stress of de overgang. Om pijnlijke onderzoeken bij vrouwen te voorkomen, wordt nu een bloedtest ontwikkeld. Die test kan trouwens ook voor mannen worden gebruikt. De problemen op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle duren langer dan verwacht. Tot morgenochtend vroeg rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. Eerder vandaag botste bij het Gelderse Ermelo een trein op een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En ook twee inzittenden van de trein raakten lichtgewond. In de trein zaten zo'n 150 mensen. De problemen op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle hebben ook gevolgen voor mensen die vanuit Utrecht naar het noorden willen reizen. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. En dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door de hogere kosten van netbeheerders die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerders zijn de komende jaren veel geld kwijt aan het vernieuwen van het stroomnet. Bij Stedin gaan de tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet die betalen 20% meer. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen is er

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durfde ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes, we zijn geïnstalleerd. We zitten weer en het is weer maandag. Ja hoor, we gaan even kijken naar de files. Oh, trouwens, hoi, ik ben Lorenz. Nou, dit gaat dat worden vanavond weer. Ik heb echt het gevoel dat, ik weet het niet, ik ben heel erg momenteel onrustig. Maar ondertussen zit ik ook gewoon van alles en nog wat te doen. Terwijl ik, oh ja, trouwens, het NOS Journaal hoorde je net. Nee, ik was even bezig met de files, maar mijn pc die sloeg vast. Wat zat hier allemaal op? Nou, maakt ook allemaal niet meer uit. Oké, luister. Fijn dat je erbij bent. Nou, ben ik Lorenz, ik ga zo dadelijk beginnen. Maar eerst gaan we even kijken naar de files hier in de provincie Utrecht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everding en Del, daar werkzaamheden. Daar is de weg afgesloten. En de A27 een korte vertraging van 5 minuten. Almere richting Utrecht. Dus het knooppunt Eemnes en Bilthoven, ook door wegwerkzaamheden, is daar deel van de weg afgesloten. De rechte rijbaan. Morgenochtend om 5 uur gaat de weg weer open.
0: Naar bed met Lorenz Nicolaas.
3: Hallo, dit is Westie Klein en je luistert naar Lorenz Nicolaas.

niet normaal. Hij deed mee aan Popstars editie 2009-2010. En hij was de terechte winnaar met het liedje You Raise Me Up. Je hoorde Wesley Klein hier op Bingo. Als opener van Ben McLaurin's een hele goede avond. Het is maandag 14 september. Ik zie nu dat ik een heel verkeerd jingeltje aan het instarten ben. Het gaat weer lekker vanavond. Nou, je hoort het wel weer. Ik zit weer helemaal in de studio. Dit was dus eigenlijk niet de bedoeling. Waarom heb ik nou opeens weer in een andere desk. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Tjonge, jonge. Dit is meer in de ochtend show, maar...

Het was echt oprecht een fout van mij. Ik had deze nodig. Alles is zo bij elkaar. Verkeerde de jingle desk, maar dat maakt niet uit. Ja, koffie. Ik heb er een op. En ja, daarmee basta. Gezellig dat je erbij bent, Jordan. Helemaal rechtstreeks live vanuit de studio aan de Henkelveldstraat 29. Weer naar Bamber Lawrence. Ik ben er tot middernacht. En ja, kwart over elf weer een fout momentje. Of ja, wil je iets leuks aanvragen? Nou ja, let me know. 0909-321-2211. Ik ben weer zo aan het rotzooien vanavond, dat het waarschijnlijk weer geheel fout gaat. Misschien dat ik maar twee foute momenten moet gaan draaien, want nou ja, mijn avond kan nou al niet meer stuk. We gaan naar Babette van Veen en Zoe Kroon. Afscheidsliedje van Laura, Jetter van der Meij. Goede tijden, slechte tijden. 1 oktober 2025, vorig jaar nam ze afscheid van de soap. Dit is Kijk niet achterom.

Babette van Veen en Zoey Kroon, kijk niet achterom. Hoef je ook niet te doen. Je moet ook altijd vooruit kijken. We gaan naar Brabant. We gaan naar Bart de Roy. Bart woont in Nuenen. Dat ligt bij Eindhoven, de gekste, hè? Ja. In, bij Zon en Breugel, bij de collega's van Omroep Brabant. Bart de Roy, jij bent de beste. Ja, Waalre. Daar heb ik wel veel pleziertjes gehad.

Oei. Nee, ja, ik weet niet waar ik nogmaals... Je luistert echt helemaal rechtstreeks naar Bemma Lawrence... vanuit de studio aan Hengelstraat in Utrecht. En ik had het over pleziertjes, maar dan heb ik het gewoon echt over pleziertjes... van goh, ik heb daar hele goede vrienden wonen. En daar ben ik regelmatig dus. En met pleziertjes bedoel ik dus gewoon een barbecue'tje, een kopje koffie. Koffie. En Bart de Roy hebben we ooit hier in de studio nog gehad in 2019. Ja, en daarna brak eigenlijk de corona uit. Dus daarna ook nooit meer echt gasten gehad bij mij in de show. Maar nou ja, dat maakt ook niet uit. Het is toch leuk dat ik er ben nog steeds hier op de radio. Al ruim 13 jaar lang. Ik weet niet hoe ik het volhoud, maar ze waarderen het blijkbaar wel. Ja, de eerste fotomoment van vandaag.

I'll be there for you van Solid Harmony op Bingo FM is de fotomoment van vanavond. Nou ja, en misschien dat ik zo dadelijk nog wel een fotomoment ga doen. Dan kun je keuze even doorgeven door te bellen 0909-321-2211. Of geef hem even door via mijn eigen Insta, @LorisNicolaas. Want ook heel technisch gezien ben ik niet ingelogd op de PC hier vanavond. Dus mijn mailbox staat ook niet open. Ja, alles zo goed voorbereid. Ja, dat is Lorenz, hè. Hectiek. Roy van Nuland.

Roy van Nuland met Ik weet dat zij het ziet. Ik zit hier even toevallig te kijken aan de rechterkant. Ik zie opeens allemaal foto's terug van weg geweest. Hangen hier allemaal artiesten die hier ooit hebben opgetreden. Onder andere Kees Haak, Marlane, Rox van Driel, Vincent, Django Wagner. Maar ook Loco Loco, Jeffrey Heesen. Ja. Leuk man, dit vind ik echt heel erg leuk. Dat het weer een beetje te sfeer is gekomen. Oh, Jason Bouwman, ja, och, die heeft ook nog gedraaid vroeg hier. Oi. We gaan naar de tweede foto moment. Dankjewel, Fiat Lors Nieuwklaas is die binnengekomen. Whitney Houston, I wanna dance with somebody.

op de radio. Nou, dit was de versie Busy Anne op Bingo FM. We hebben met Lawrence de luisteren naar. Gezellig dat je erbij bent met Robert van Hemert. Gevangenis. Nou, ik zit in mijn eigen gevangenis vanavond. Ik weet niet wat ik vanavond heb.

0: basis, het is koud zonder jou. Nou, ik heb de airco aanstaan hier. Ik heb bloed geslagen, dus zo koud heb ik het niet. Over koud gesproken, vannacht komen naast wolkenvelden ook enkele opklaringen voor. Op een enkel spatje na is het droog bij minimaal tussen de 15 en 18 graden. En morgen begint het toch wel frisjes, maar op een gegeven moment wordt het gewoon hier in Utrecht 23 graden. En mocht je naar het zuiden gaan van Nederland, dan zelfs 28 graden. En tegen de avond neemt de kans op buien toe in het oosten mogelijk met onweer. De rest van de week, nou ja, gewoon kut weer, 18 graden. Och, dan gaan we weer de regen in.
1: Ik

0: 100% verliefd van Gordon met Romeo. Het is tijd voor Henk Berna met Ik lach als een clown. Ja, nou als ik nu begin te lachen, dan denk ik dat ik maar weer een afspraak moet maken bij een tandarts heelkunde in Meidrecht.
1: Ik

Ik lag als een clown op bingo van Henk Berna. Nee, ik ga altijd wel netjes naar de tandarts, hoor. Even naar de mondhygiënist, 1 keer in de 3 maanden. En dan 1 keer in het half jaar altijd even controle bij de tandarts zelf. Maar ik zit al behoorlijk over mijn eigen risico heen. Althans, dat betaalt iedere Nederlander natuurlijk. Maar ik bedoel, met medische kosten dit jaar zit ik behoorlijk eroverheen. En de tandarts ook al. Dus ja, ik denk dat ik nog iets van 175 euro over heb. Ik ben aanvullend verzekerd, maar tot een bepaald bedrag. Hè? Ja, want anders is het sowieso niet meer te betalen. Ja, morgen gaan we het allemaal horen. Hè? De Prinsjesdag, morgen de 3e dinsdag van september. Ik ben heel benieuwd. Nou, dingen zijn natuurlijk al uitgelekt. We gaan het allemaal wel horen, maar we gaan er denk ik niet echt op vooruit. Althans, nou ja, ik ga er sowieso niet op vooruit. We gaan naar de havenzangers, we gaan even barbecuen. Om het even gezellig te houden. Een happy sappy barbecue'tje.

0: een happie sappie en een barbecueetje. De havenzanger Giro Bingo. 107.7 de FM te beluisteren in een groot deel van de provincie Utrecht via DAB+, via bingofm.nl en de app. Luister naar de Beppe Lawrence. Ach, dit is een lekker hoor. Abel, we gaan terug naar 2000 met Onderweg.
1: Ik doe de deur dicht.
0: Nee, dit kan echt niet. Sorry. Nee, ik moet, dit is zo flauw. Dit hebben zoveel radiomakers gemaakt. Ik ga hem gewoon overnieuw draaien. Even de deur achter je dicht slaan. Ja, nee, ik blijf er nu vanaf. Abel.
1: Ik doe de deur dicht.
0: Hij blijft open. Hoor je hem? Ja.
1: Straat

0: van Rolf Sanchez met Bilal Wahib. En dit is Wolter Kroes met het Metropoolorkest. Het seizoen van ons.
1: Duisternis die bang maakt. Dwingend in haar begrip. Meters hoge golven. Brekend op een klip. Dromen dat ik vastzit.

Het seizoen van ons van Wolter Kroes met het Metropool Orkest hoorde je. Ik ga afscheid van je nemen, dankjewel. Dit was de Ben met Lawrence editie maandag 14 september... met allerlei grappies erin. Ik weet het niet hoe ik het kan noemen, maar het was een chaos vanavond hier in de studio. Maar ik heb er wel van genoten. Ik hoop jij ook lekker moe en lekker in je nest en zo. En ik ben er morgenmiddag weer om 2:00. Ik sluit af met Jeffrey Kuipers. Ik rot op naar Spanje. Nou, dat is geen boodschap voor John, maar ik zag wel iets leuks van John. Wat hij gaat doen. Dan moet je maar even checken op zijn Insta of op zijn Facebook. Hey, slaap lekker. Morgen Fredje weer in de ochtend. Hè. Ciao, ciao. Ik

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de ME'ers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gudu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.